Wout Bos presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. En de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 1 over 6. Hartelijk welkom op deze maandagochtend. Wij gaan zo beginnen met de ochtendshow Marcel in de Morgen. Eerst even wat verkeersinformatie op dit zeer vroege uur. Want dat is het nog, jongens. Er staat al een file op de A15. Rotterdam richting de Europoort voor de Zuurhofbrug heb je al een kwartiertje extra rijden. En nog een wegafsluiting op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Kampen-Zuid. Dieren op de weg. Hey, en daardoor is de weg afgesloten. Nou, sterkte. Succes.
0: Marcel de Vries.
2: Goedemorgen. Wij starten de boel.

0: Wij spelen hard of zacht inderdaad. En dat gaan we doen met twee liedjes. Je weet het, een harde en een zachte. Ik heb zometeen Kraantje Papi met de feestent. Maar de zachte van vanochtend is Koos Alberts.
1: Ik zal je nooit vergeten.
0: Senna, ik kan je niet vergeten. Goedemorgen.
2: Hard of zacht.
0: Wij spelen hard of zacht inderdaad. En dat gaan we doen met twee liedjes. Je weet het, een harde en een zachte. Ik heb zometeen Kraantje Papi met de feestent. Maar de zachte van vanochtend is Koos Alberts.

0: is nog eventjes met vakantie, dus we moeten dat even doen met zijn broer René, zijn tweelingbroer.
1: Hey Marcel, goedemorgen en Tinia en het clubje natuurlijk ook. We zijn weer aangekomen op het golfbandje locatie A. Helemaal mooi. Hey Marcel, voor de maandag.
0: Ja.
1: Ik zat te denken aan een hele mooie gouden oude klappert van Wimmy Bauma. Het is hier ongeveer een graadje of 14 boven de snorkel. Glashelder. Een prachtige ochtend.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik zou zeggen, werk ze clubpie, afknijpen en droogzwaaien.

0: laatste maandag van september. Niet de laatste dag van september, dat hoor je goed. De maandag heb ik het over. 28-9. En naast mij is aangeschoven Tinia, onze Tinus.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dat is het zeker, ja. Tenminste, ja, ik vind het wel een goede morgen.
1: Ja, ik ook wel.
0: Ja, het is geen slechte ochtend.
1: Nee, ik heb wel slechtere maandagen gehad.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat je er beroerd bij zit.
1: Ja, nou nee,
0: maar... Een beetje gammel van het weekend.
1: Dat je een beetje gammel bent van het weekend. Een beetje nog er moet inkomen, maar...
0: Oh, dat nee, heb je niet vandaag.
1: Ja, ik heb gisteren vooral een hele lekkere chillenbillendag gehad.
0: Oh, gadverdamme.
1: Gewoon lekker een beetje wat genetflix. Lekker een beetje op de bank gelegen, dekentje.
0: Niet, nee. Oh, dat meen je niet. Vind je dat nou niet zonde van zo'n dag? Dat je denkt na zo'n dag dat je s'avonds in bed ligt... dat je denkt, nee, ik heb eigenlijk geen reet gedaan.
1: Ja, maar dat vind ik echt heerlijk.
0: Oh.
1: Daar vind ik nou echt de zondag voor.
0: Ik denk altijd, dat leven is te kort. Haal eruit wat erin zit.
1: Ja, maar ik zou niet weten wat ik gisteren had moeten doen.
0: Nee?
1: Nee. Ik had gisteren wel een babyshower, dat wel.
0: Oh, wel? Alweer?
1: Alweer, ja.
0: Jeetje.
1: Maar gisteren was wel een bijzonder. Want gisteren had ik een babyshower van een vriendinnetje van mij... die ik echt al, ja, wat... misschien sinds mijn vijfde, zesde al ken. En ik heb al heel veel babyshowers gehad afgelopen jaar... maar dit is echt een van de vriendinnen die ik zeg maar al bijna mijn hele leven ken.
0: Oké.
1: De allereerste daarvan.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was wel extra bijzonder.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: En geef je dan ook wat? Moet je dan wat geven op zo'n babyshower?
1: Ja, we hebben een gezamenlijk cadeau gedaan. We hadden een kist met allemaal, mochten we allemaal een boekje zelf kopen.
0: Oh.
1: En dat maakt niet uit dan wat voor prijs. Gewoon een leuk kinderboekje, voorleesboekje.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En die mochten we allemaal zelf aanschaffen en dat werd dan in een kist gedaan. Een mooi kistje met een mooie tekst erin aan de binnenkant. Van, ja. Dit is het kistje van de baby van die.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we allemaal boekjes in verzameld. Dus nou. Hebben we mooi zo'n kistje overhandigd.
0: Helemaal leuk. En zij wist van niks?
1: Nee, ze had het al lang in de gaten.
0: Oh, is dat er in de gaten?
1: Ja. Ja. Die kwam ook helemaal opgetut en helemaal in wat ze krijgt. Ze krijgen een meisje, dus ze had een hele roze jurk aan. Dus
0: oh ja, ze was al op de hoogte. Dat is hetzelfde als mensen die op de hoogte zijn van hun vrijgezellenfeestje. Vind ik altijd jammer. Ja. Vind ik zonde.
1: Ja.
0: Denk, jongens... Hou het even geheim, hou het onder de
1: maar
0: pet.
1: Dat is moeilijk hoor.
0: Ja, dat is ook. Even wat nieuws van vandaag, mensen. Huishoudens met een dynamisch energiecontract... die zijn deze maand flink duurder uit. De kale stroomprijs, niks mis mee hè, met kaal... is in september ruim 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Gemiddeld ruim 15 cent per kilowattuur... tegenover ruim 7 cent vorig jaar. Zelfs op de normale, goedkope momenten ligt de prijs hoger. Steeds meer ouderen belanden na val op de spoedeisende hulp. Vorig jaar ging het om zo'n 124.065-plussers. In totaal valt zelfs jaarlijks 1 op de 3 ouderen. Oftewel ongeveer 1 miljoen Nederlanders. Deze week is daarom de Valpreventieweek. Met extra aandacht voor kracht- en balansoefeningen. Oké.
1: Ja, volgens mij gaan ze deze week ook hebben ze een soort rollatorrun in de Olympisch Stadion in Amsterdam.
0: Oh ja, volgens dat hebben ze al vaker. Deze, ja, ja, ja, ja.
1: Volgens mij is dat deze week. En dan
0: 65-plussers.
1: Dit moeten die ouderen met de rollator de Olympisch Stadion
0: doen. Ja, dat was vorig jaar ook. Wie was dat toen ook maar weer? Was ook een bekend iemand was eraan verbonden. Nou goed, maakt het niet uit. Maar ik zal eens even horen bij mijn ouders. Mijn vader is sowieso 70. Mijn moeder is ook 65 plus, ja.

0: Dus die kunnen ook meedoen aan de valpreventieweek.
1: Nou, mijn ouders ook al. Mijn moeder moest vorige week mijn neefje en nichtje in bad doen. En toen stond ze op de hurken. Of in ieder geval, ze zat op de hurken.
0: Ja.
1: En het was ook achterovergevallen. Nou, die heeft een helemaal blauwe stuit, joh.
0: Nee, joh.
1: Ja, want die kinderen die waren aan het spetteren. Ze wilden eigenlijk een beetje zo terugdeinzen. Oh. Toen viel ze dus zeg maar
0: op
1: achterover.
0: Stuitje. Blauw stuitje. Ja. Nog nooit van gehoord, een blauw stuitje. We krijgen deze week uitzonderlijk warm weer voor eind september. Dinsdag en woensdag dan wordt het in grote delen van het land 25 graden. En in Limburg kan het zelfs richting de 30 gaan. Normaal is het rond deze tijd van het jaar 17 graden. Woensdagavond maken buien en mogelijk onweer een einde aan de warmte. Nou ja, bijzonder. Uitzonderlijk, kunnen we zeggen. 25 tot 30, nou, wel lekker. Indian summer. Maandagochtend, vandaag in het westen bewolkt. Soms een bui, landinwaarts geregeld zon. Het wordt 19 tot

0: Race. Dans voor mij op Sterrenl.
1: Hard of zacht.
0: Waar heb je zin in?
2: Ik zal je nooit vergeten.
0: Wordt het Koos Albert?
2: Je blijft voor mij niet
0: heen. Ik zal je nooit vergeten.
2: Je blijft voor mij niet heen.
0: Dit is de rustige, de zachte plaat van vanochtend. Of heb je zin in een harde? Snel.

0: weten. NPO Luister kun je gebruiken. Dat is de handige gratis app van de publieke omroep. Kun je even het woordje hard of zacht deponeren. Dat is ook een mooi woord. Deponeren hoor je niet zo vaak. Dan eens even naar wat appjes die zijn binnengekomen. Ik heb hier Johan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen allemaal, Johan Rolbroek. We gaan weer richting Dronten en hier een fijne werkdag en show must go on.
0: Yes, Johan, jij ook.
2: Goedemorgen, Marcel en Tinia. Ik wil één iemand feliciteren en dat is Henkie T. Henkie, gefeliciteerd met je verjaardag. Atjo.
0: Atjo. Rick zegt goedemorgen en laten we beginnen met hart. Ik zie ook veel mensen die een appje sturen met het woord zacht. Jan onder andere, Pim, Nienke, Robert, Floris, Pannenkoek. Pannenkoek in onderbroek. Zaken, die zegt ook zacht en hard voor Alex. Blijf ze lekker insturen. Gaan we naar de voorzitter, Haroldje. Hoi. Hij zei vorige week al, ik ben soms zo onhandig. Nou, hij zit weer achter in de bus.
3: Hij zit achter in de bus weer, Harold. Lekker begin van de week weer.
0: Nou, Harold, even opnieuw insturen. Bertus, goedemorgen.
4: Ja hoor, goedemorgen. Daar zijn ze weer. Marcel en Tini aan de morgen. Hebben jullie een goed weekend gehad?
0: Ja hoor. Zo, Bertus. Nou, Bertus.
4: Yo, ik ook, maar ik heb wel opstartproblemen, ja, zoals je hoort.
0: Ik hoor het.
4: Nou, we maken er een leuke uitzending van. En ik zou zeggen, gast erop. Ciao, ciao. En de show must go on.
0: Ik denk, we zijn er live bij dat hij de pijp uitgaat hier. Mager Hein, die staat naast je, Bertus. Nog één nachtforsje, zeg maar. Dan ben je aan de beurt, hoor. Ja, wees maar blij dat het zo warm is deze week. Daan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel. Tineus, Clubpie. Nou, ik had gisteren de stemlijst even ingevuld.
0: Ja?
5: Ik natuurlijk mooi pingeltjes aan, vinken, vink, vink. Ja. Nou, ik denk, lekker. Ik ga hem versturen. Had ik er toch gewoon een stuk of 30. En ze zegt, ja, je moet er even een paar afhalen, want je hebt er te veel.
0: Ja.
5: Dus nou ja, even 5 eraf. Wel jammer, maar mooi lijstje gemaakt.
0: Ja, weet je wat het is, Daan? Ik kan er wel 100 invullen.
3: Zo, ik ook. Ja. Maar ja, het is gewoon, je moet echt kill your darlings.
0: Ja, kill your darlings, ja, dat is het.
3: Ja, dat is het echt.
0: Ja.
3: Ik heb ook echt keuzes gemaakt die ik vorig jaar... En ik heb ook vooral gedaan, want ik heb een beetje een lijstje van vorig jaar er nog bij gepakt.
0: Oh ja,
3: die ik
0: maar
3: vorig
0: kan
3: jaar
0: vinden.
3: In had gedaan. Ja, ik had die ergens in mijn notities staan nog.
0: Ah, zo.
3: En toen dacht ik, nou, ik doe toch dit jaar weer even wat andere.
0: Ja.
3: Ja, dus heb ik het maar even gedaan. Maar ja, je bent beperkt.
0: Nou ja, dus, ja, dat is het hele leven. Het hele leven ben je beperkt. Maar,
3: ja, daarom. Dus ik dacht, nou, doen we even een keer wat anders.
0: Oh, 25 liedjes is toch leuk? En je maakt ook nog eens kans op een Bluetooth speaker als je het invult. Dus
3: ja,
0: doe
3: en
0: dat,
3: vergeet dus ook niet je stem te bevestigen.
0: Dat moet ook nog eens. Jesper, goedemorgen.
6: Marcelleke, Tinia, Clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, vakantie is voorbij. We moeten weer aan het werk.
0: Tuurlijk.
6: Oh, eerste dagie. Nou, we gaan er wat moois van maken, hoor. Goed weekendje achter de rug. Nog even een obstakelrun gedaan van 63 kilometer.
0: Oh,
6: en dat ging lekker, hoor.
0: Holy crap.
6: Nou, maar vanmorgen weer even kilometers gemaakt gelijk. We gaan weer knallen. Helemaal opgeladen. We gaan er weer tegenaan.
0: Lekker, man.
6: Mensen, werk ze. En ciao de bago.
0: Yo, dankjewel, obstakelrun. Moet je ook van houden. Zo, de knetters. Ja, respect voor de mensen die dat doen allemaal. Ik ben niet zo'n loper. Ik heb het wel geprobeerd, maar loopbandje, dat probeer ik nog wel eens, Tieners.
3: Het lijkt me op zich wel leuk zo. Ik zou het wel een keer willen doen. Maar dan niet, ja, maar dan niet zo'n hele lange.
0: De mutmasters, die moet je doen.
3: Ja, maar die zijn meestal wel echt ook dat je flink stuk moet rennen ook.
0: Ja, zeker.
3: Mij.
0: Maar lekker met je bek in de drek.
3: Ja, dat lijkt me dan wel weer heel grappig.
0: Dat is wel lekker, ja. Geert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Marcel, Teunis. Doe voor mij maar zacht. Koos Albert, lekker man.
0: Ja, ik denk ook dat is geworden. Koos, die zie ik hier inderdaad ook veel binnenkomen. Tenminste, het woordje zacht. Dus dat gaan we dat even fixen. Dan heb ik zo meteen ruimte, jongens, voor een lekker truckersliedje. En van een lekkere truckersplaat. En ik wil het gelijk maar even doen aan het begin van de week. Ik heb zin in een Henk Wijngaardplaat. Dus laat weten welke van Henk kunnen we zo meteen eens even opzetten. Als truckerstrack voor deze maandag 28 september. De week is begonnen. De eerste slag is een daalderwaard, zeggen ze dan. Nou,

0: Doei, adios op Sterren NL. Het is de maandagochtend waar ik zo meteen een truckerstrek wil draaien van Henk Wijngaard. Dus laat me even weten welke plaat van Henk zou je zo meteen echt willen horen waar je blij van wordt. Waar gaat jouw humeur zeg maar met 10-20% van omhoog? Laat het weten. Leuk Henk Wijngaard liedje. Gaan we nog even één keer naar de voorzitter, want hij is toch nog...
1: Hey, goedemorgen Marcel, ja. Goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen, Harold hier, Rutjes in de Veen. Nou ja, ik heb het ook maar weer geprobeerd voor de zoveelste keer. En je kunt zelfs horen aan mijn stem, hoor inderdaad, dat ik het al... Nou, ik heb het al 100 keer gesproken, misschien iedere keer mis, maar dat is een keer goed kom. In ieder geval, ik heb een goede weekend gehad. Zaterdag achter de bar staan en gisteren lekker op de bank liggen. Voetbalwedstrijdje kijken dus. En de wielrennen in Canada natuurlijk, duurt ook de hele dag. En kijk, dat heb ik gedaan. En het is nou alweer maandagmorgen. Ik ga naar Leusden en ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En ik hoop dat het goed komt. Tot ziens en tot morgen. Mooi!
0: Dankjewel, Harold.
2: Zo, die heeft ook een zwaar weekend gehad.
0: Nou, die heeft een lekker pittig weekend gehad, inderdaad, Harold. Maar je bent weer loud en clear, ben je. Je was even ver weg, maar maakt niet uit. Misschien de dikke duim over de microfoon heen. Dat microfoontje zit ergens onderin je telefoon vaak, Harold. Zometeen is het tijd voor...
3: Vroege Vogel.
0: Weer een Vroege Vogel. Dat doen we ook op deze maandag in de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Daar zitten we natuurlijk ook. Maar dit blijft gewoon doorgaan. Dit houden we overeind. Ook deze week. Dus laat je even horen in de app. En doe dat even bij Tinia met je voornaam. NPO luisteren gebruik je. Stuur je voornaam. Mag en kan. Zo vaak als mogelijk. Wat je wil.
4: Hey.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Jantje.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Ginia, goedemorgen clubje. Vanochtend begint met bewolking in het westen, kan wat regen vallen. Later komt in het oosten en zuiden wel de zon er beter bij. De wind komt uit het noordwesten en die is zwak. De temperatuur vandaag 19 tot 25 graden. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Worden de bladeren geel en krom?
1: Ja.
2: Kijk dan naar Rucagolom.
1: Dat is wel een goeie, ja. Dankjewel, Jan.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren.
1: Ja. Nou, lekker heen en weer. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog rustig hoor, het valt nog mee, maar het is maandag, dus even langzaamaan opstarten. De A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug. Klein half uurtje. Het wegdek daar in slechte toestand zijn ze nog wel even bezig en je wordt over de vluchtstrook geleid. N218 Spijkenisse-Oostvoorne tussen Briele en Kruininger-Gors. Nooit vergehoord. 9 minuten. Het zal bestaan hoor. Het staat er natuurlijk niet voor niks. Dus Kruininger-Gors. Succes onderweg. We hebben zometeen tijd voor een vroege vogel. Als je dit hoort, ben je er eentje. Het enige is wat je nog wel even moet doen, is je aanmelden in de app.
4: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
1: We pakken de draad op.
0: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.
1: En een verzoekje voor Marco.

0: Luister eens, Vicky. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een Malibu.

0: Dit was Moe van de Malibu van Andy van der Leek en John Zoet. Wij hebben zo...
1: Vroege vogel.
0: Een vroege vogel. Die wij van de lijn halen. En hij of zij die mag even vertellen wat hij gaat doen. En we gaan even een leuk liedje voor hem of haar draaien. En er wordt nog wat leuks opgestuurd. Dat is alles, jongens. Voor de vroege vogel. Je hoeft geen moeilijke quiz te beantwoorden op dit vroege uur. Dus je geeft jezelf gewoon even op in de app. De NPO Luisterapp. Met even je voornaam. Dat is eigenlijk alles, tieners. Hangt niks. Ik ben niks vergeten, hè?
2: Je bent helemaal niks vergeten.
0: Hem en ex.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Presenteert met trots historische feiten.
0: Dat zijn ze weer, de historische feiten van deze maandagochtend, 28 september. Vandaag in 1957 opent koningin Juliana de Velsertunnel in Noord-Holland. Eigenlijk zijn het twee tunnels, eentje voor auto's en eentje voor treinen. Daarmee wordt de verbinding onder het Noordzeekanaal een stuk makkelijker.
4: 1957 was dat.
0: 10 jaar later, in 1967, krijgen de eerste bewoners van Lelystad de sleutel van hun nieuwe huis. De woningen zijn voor die tijd behoorlijk modern, met veel licht en ruimte, en sommige zelfs met centrale verwarming en een dakterras. In 67. Ja, je denkt nu van, waar hebben we het over? Ja. Maar 67, de eerste bewoners van Lelystad.
2: Ja, bijzonder.
0: Moet je je voorstellen.
2: Ja.
0: Gek nu, ik rijd er iedere dag zo'n beetje langs.
2: Dat klopt. Ja,
0: A6'je, hè. En in 2014 rijdt tijdens een evenement in Haaksbergen een monstertruck het publiek in. 3 mensen komen om het leven en 24 raken gewond. De bestuurder wordt later veroordeeld tot 15 maanden cel. Oh ja, dat weet ik nog goed, ja, dit. Is dat alweer zo lang geleden? Dat is 12 jaar geleden. Een monstertruck, ja. Wat een drama was dat. Wat een ellende, zeg.
2: Ja, ik was 15 toen. Ik weet wel, ik zat vanochtend ook te denken van, is dat alweer zo lang geleden?
0: Ja, maar dat.
2: Ik weet er wel nog iets van, maar ook niet heel veel meer. Maar het was wel echt een verschrikkelijk drama.
0: Nou, jeetje, zeker. Mina. Maar het is wel leuk om te zien als in die monstertruck zijn natuurlijk geweldig.
2: Ja. Maar dat was natuurlijk wel een beetje een gekke locatie wel op zich voor zo'n monstertruck natuurlijk.
0: Ja, nou ja, die mensen stonden natuurlijk niet helemaal veilig. Nee. Dat is natuurlijk wel gebleken. Ja, je hoopt natuurlijk dat het allemaal goed gaat. Maar ja, ook bij stunts gaat nog wel eens wat mis natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. Het is, we liggen lekker op schema vandaag, tieners. Hey.
2: Hey, we gaan lekker.
0: We gaan als de brandweer. Het komt omdat de liedjes allemaal zo kort zijn. En ik zie nu ook dat onze truckerstrek heel kort is. Nou, dat is lekker. Dan kunnen we wat meer muziek draaien. Voor maandagochtend helemaal niet erg. Want ik heb hier een lekker truckersliedje van Henk Wijngaard onder de knop hangen. En Jaapie is degene die hem heeft aangevraagd. Jaapie zegt, good old Henkie met... Ik stond als kleuter langs de autobaan.
2: Oh, mooi.
0: Ja, het is een hele mooie. Als je deze niet kent, moet je even naar het verhaal luisteren in het liedje. Echt prachtig. Zoals zoveel liedjes van Henk Wijngaard natuurlijk, maar... Wij dachten, we beginnen de week eens even goed met een truckerstrek van Henk.

0: Marcel is niet alleen, Marcel is met 10 jaar.
1: Goedemorgen.
0: We krijgen nog een vraag van Diana welk nummer van Henk Wijngaard net gedraaid werd. Want dat was een mooie, hè?
1: Ja, dat was een hele mooie.
0: De kleuter langs de autobaan. De kleuter langs de autobaan. Oké, zoek hem maar op. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Kevin uit Kaatsheuvel. En Kevin is Sjoufie.
0: Hey Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel en 10 jaar.
0: Goedemorgen. Uit de Kets.
2: Ja.
0: Bekend terrein.
2: Heerlijk. Ja.
0: Ja. Ik heb daar veel gelogeerd, Kevin.
2: Oh?
0: Ja, mijn oom en tante die woonden daar best lange tijd. Dus ik was daar best veel. De Cats vond ik altijd een beetje als thuis. Het voelde een beetje als thuiskomen, zeg maar, als ik daar ben.
2: Ja.
0: Maar, en lekker natuurlijk, hè. Dicht bij Hollebolle Gijs.
2: Ja, hoe had ik bij?
0: Ja, heb je daar een abonnement op als Kaatsheuvel? Wat ben je eigenlijk? Wat ben je als je uit Kaatsheuvel komt? Wat ben je? Een Kaatsheuvelenaar? Kaatsheuveler.
2: Ketser.
0: Ja, maar dat ben ik ook. Ja. Oh. Een ketser. Oké. Okay. Ja, maar heb je dan een...
1: De meeste wel, volgens mij.
0: Ja?
2: Ja, ik niet.
0: Oh, jij niet? Je bent er niet zo
2: van? Nee, ik zit er nog wel eens, dus dan...
0: Hoezo?
2: Wij doen daar dingen opbouwen en afbouwen.
0: Oh, wat leuk.
2: Maar voor de winter Efteling en zomer Efteling.
0: Oh, dat. Maar je bent chauffeur?
2: Ja.
0: Oké. Okay. En dan, waar rij je mee dan? Behalve, ik hoef niet het merk truck, maar wat voor dingen?
2: Ja, ik zit op een knijperwagen.
0: Een?
2: Dus ik zit veel in het grond gezet. Een knijperwagen.
0: Een knijper, ja. Oké. Okay. Dus daar zit je in. Wat heb je vandaag op de planning?
2: Ik ben nou onderweg naar Limburg, dus...
0: Even een klusje.
2: Ik ga daar wat stronken ophalen.
0: Ja. Heel goed, man. Was je al vroeg?
2: Half zes.
0: Ja, dan ben je er eentje. Een vroege vogel en een vraag ben je onze vroege vogel, beste Kevin. Dat betekent dat we even wat leuks op gaan sturen en we gaan even wat voor je draaien. Waar heb je zin in?
2: Doe maar iets van Marianne Weber, alsjeblieft.
0: Gaan we regelen. Mooie dag vandaag.
2: Ja, hetzelfde.
0: Doei.

en ouder wordt. Gelukkig maar. Anders dan... gaat het niet goed. 3 minuten voor 7 is het. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zometeen in het volgende uur hebben wij onder andere de tweestrijd.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
4: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
2: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB met wat files. De A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je 12 minuten. De A6 Joure-Emmeloord. Voor Band heb je een minuutje of 8. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A15 Rotterdam-Europoort. Voor de Zuurhofbrug half uurtje. En de A58 Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 7 minuten.
6: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu. Voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

0: het geweest. We waren even in Vught.
1: We waren even buiten spelen dit weekend.
0: Man, man, man, dat heeft me een halve dag gekost en meer.
1: Ja, voor jou wel, ja.
0: Ja, meer dan dat. Ja, het was ja, het is een eind rijden. Het was echt van noord naar zuid. Ik heb het hele land gezien.
1: Ja. Heb je trouwens, want we hebben het vrij of zaterdag over gehad. Heb je nog een snackje onderweg gehaald?
0: Nee, ik ben in één keer doorgereden.
1: Je bent in één keer doorgekomen.
0: Ik heb hem ingetrapt. Was het? Ik heb niet eens een pitstop gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen, ik had nog een paar krentenbolletjes in mijn auto.
1: Oh, lekker.
0: Dus een beetje een schoolreisje idee. Ja. Dus ik had een paar krentenbolletjes en ik had nog drinken in de auto, had ik ook.
1: Oh ja.
0: Ja, flesje water had ik nog in de auto. Beetje karig, hè? Beetje karig.
1: Nou, wel beter iets dan niets.
0: Ja, zeker. Dat is waar. Maar ik heb hem ingetrapt. Ik heb de cruise control aangezet. Ik had enge muziek op staan.
1: Enge muziek.
0: Het was zaterdagavond, dus ik had enge muziek op staan. En ben in één keer doorgeblazen. Met oogklep op. Vroom. Zwarte streep over het asfalt.
1: Bizar.
0: Ja, ja. Nou ja, je kan maar beter een beetje op tijd thuis zijn, denk ik altijd. Maar ja, voor donker heb ik niet meer gered. Max Meerdink die beleeft een droomstart bij Oranje. De 23-jarige spits die stond tegen Servië voor het eerst in de basis en maakte meteen beide Nederlandse doelpunten in de 2-1 zegen. Opvallend, want een week geleden vond Meerdink zelf nog dat hij een oproep voor Oranje niet verdiende. Door blessures kreeg hij alsnog zijn kans en die grijpt hij nu met beide handen. Twee doelpunten gemaakt. Ja, lekker man.
1: Zo.
0: Ja. Door de hoge benzineprijzen tanken Nederlanders steeds vaker over de grens. In de eerste helft van het jaar werd voor zo'n 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations in België en Duitsland. Dat is 32% meer dan vorig jaar. Vooral België profiteert flink. Het kabinet verwacht ondertussen 400 miljoen euro minder aan brandstofaccijnzen binnen te krijgen. En dat is ook logisch.
1: Ja, maar joh.
0: Doe die accijnzen wat naar beneden hier in Nederland. Dan houden we ook iedereen hier tevreden aan de pomp. En
1: ja, en dan blijft iedereen hier ook gewoon tanken hier in Nederland.
0: Maar de pomphouders ook, hè, die worden er ook blij van.
1: Ja.
0: Kijk, die zien ook veel verdwijnen. Maar er is geen vraag van Tinia, maar wel even een vraag van Marcel vanochtend. Want ik vroeg me in het afgelopen weekend wel af. Want ik merkte dat het, ik ben nu veel onderweg geweest weer, dat het toch wel wat rustiger is op de weg. En mijn vraag is eigenlijk, rij je nog steeds hetzelfde dan voorheen? Of maak je minder meters? Denk je nu bijvoorbeeld op zondag, nou, ik haal even geen ijsje, weet je? Het zijn dure ritjes.
1: Ja. Ja, nou ja, ik denk misschien dat mensen ook inderdaad wel vaker de fiets pakken bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of de trein misschien toch ook wel?
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, laat even weten in de app. Een flinke erfenis wordt vaak in een huis gestoken. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mensen die 50.000 euro of meer erven vaker verhuizen naar een grotere of vrijstaande woning. Ook maken ze vaker de stap van huren naar kopen en lossen ze extra af op de hypotheek. Ja, lekker poepie geld meekrijgen. Ja, dat is logisch, ja. Studieschulden aflossen.
1: Hoppakee.
0: Dat soort ellende. Zometeen gaan we weer strijden. Twee strijd onderweg met twee leuke liedjes. We hebben ze al gekozen, dus ik kan ook zeggen dat het leuke liedjes zijn. Je hoort ze zo meteen. Vandaag in het westen bewolkt. Soms een bui, landinwaarts geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden.
2: Dames en heren. Ik zeg,
3: hallo, ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is on the beach.

0: is altijd maar weer de vraag. Waar heb je zin in vanochtend? We hebben twee liedjes gepakt en dat gaan we deze week maar even doortrekken, denk ik, Tinus. Uit onze Nederlandstalige top 1000, die we gaan uitzenden vanaf 11 oktober aanstaande. En deze week kun je stemmen op jouw favorieten voor die top 1000 in de Stemweek. Dat doe je op nposterren.nl. Voor nu gaan we even ons richten op twee liedjes, twee strijd. Want...
1: ja, ik ga voor nummertje 132 in de lijst. In de blote kont van Mooi Wark.
2: Hey! We zingen, we springen, bij duizend in het rond. Hey! In de blote kont, hey! In de blote kont.
0: Bekend verhaal, Mooi Wark in de blote kont. Dan ga ik heb even gespot, nummer 35 uit de top 1000 van vorig jaar haal ik. Oh. Dat is Wimmy Bauma. Hey!

0: is de vraag, waar heb jij zin in?
1: Marcel in de morgen. 2 strijd.
0: Laat dat weten in de NPO Luister-app. Daar kun je heel handig en gratis kun je meestemmen. En dan straks voor achter dan hebben we een uitslag. Gaan we de winnaar uiteraard draaien tussen deze tweeletjes. Mooi Vark of Wimmy Bouma.

0: maar ik hoor ook niks extra's. Nee, het is allemaal stereo. Klein regeltje RDS voor de tekstbeleving.
1: Ik ga het drank snel halen.
0: En Tino Martin, Billy Dans. Op de Roemvonk, de Nationale Roemvonk. Dit is NPO Sterren NL. We zitten in de stemweek inderdaad voor de top 1000. Zometeen daar meer over. We gaan deze week ook nog weer op pad natuurlijk met de stembus. En we hebben gast-dj's. Gaan we het zo meteen over hebben.
2: Ja.
0: Wie zit er vandaag achter de microfoon? Want ik denk niet achter de knoppen. Wat denk jij? Denk ik niet, nee. Alhoewel, er komt wel iemand die heeft wel ambities gehad. En misschien nog steeds wel.
2: Ja.
0: Om dat te doen. Maar daar zometeen meer over wie hier achter de spuit zit. Tussen 1 en 4. Want,
2: achter de spuit.
0: Achter de spuit zeggen ze altijd. Oh. Dat is een oude term.
2: Oh.
0: Jaren 80. Hier in achter de spuit. Ja, dat is echt...
2: Nooit gehoord.
0: Nooit gehoord. Nee, achter de draaitafel, achter...
2: Ja, dat wel, maar achter de spuit.
0: Achter het orgel, zeggen ze. Achter het orgel.
2: Ja, dat ken ik allemaal wel, maar achter de spuit, dat...
0: Nou, achter de spuit.
2: Ja, ik heb weer wat nieuws geleerd vandaag.
0: Wie er vandaag achter de spuit zitten, hoor je

0: Harry Hellegers en de vloek van Barcelona.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Barcelona zeggen ze daar volgens mij in Spanje. Barcelona.
2: Ja. Ik heb echt geen idee.
0: Ja, nee, kom je nooit in Spanje?
2: Ja, ik ben er vorig jaar voor het eerst in Mallorca geweest, maar...
0: op Mallorca, het is een eiland.
2: Oh, ja. Op Mallorca.
0: Je zegt ook niet in Schiermonnikoog, je bent op Schiermonnikoog.
2: Oké, okay, ja. Mallorca.
0: En op Urk is het, ook niet in Urk.
2: Op Urk.
0: Nee, op Urk. Goed, we gaan even naar de strijd, want twee liedjes die heel dicht bij elkaar liggen. Ik zie ook Arnold sturen net in. De tweestrijd is nog nooit zo lastig geweest. Nou, help ons maar even uit de brand en maak ons los van elkaar. Stem bijvoorbeeld op...
2: In de blote kont van Mooi Bark.
3: Hey,

0: jouw luister. Daar moet je zijn. Vandaag zien we een tweedeling in het land. In het noordwesten en westen overheerst de bewolking, valt er af en toe een bui. Met vlak aan zee lokaal ook behoorlijk wat neerslag. Daar wordt het 18 tot 20 graden. Landinwaarts schijnt de zon geregeld en stijgt de temperatuur naar waarde rond 23 graden in het oosten en 25 in Limburg. Hoi, lekker hoor. Het is 8:02.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen.
0: Dorald Bakman, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Inmiddels wordt het al wat drukker op Slans, Heer en Wegen. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg, 18 minuten. Kwartiertje op de A4 Rotterdam-Antwerpen voor Bergen-op-Zoom. Komt door een ongeluk. En voor de Suurhofbrug, daar staat het ook lekker vast op de A15 Rotterdam-Europoort voor de brug, 20 minuten. En 33, dat is Veendam richting de Eemshaven. Heb je voor Delfzijl 2 kilometer door een ongeluk. De weg is daar gesloten. Ook de andere kant is dicht. Daar heb je een minuutje of 3.
3: NPO Sterren NL.

0: En ik wil je helemaal. Met huid en haar. We gaan eens even naar onze strijd toe. Want hoe strijdig zijn we vanochtend?
1: Nou, de strijd is nog niet gestreden, kan ik je vertellen. Dus we hebben echt nog wel wat stemmetjes nodig om, om tot een winnaar te komen.
0: Van mij mogen we hem ook sluiten zo, hoor. Prima.
1: Nee, maar zo krijgen we geen stemmen meer.
0: Omdat ik lichtelijk voorsta. Dat is eigenlijk.
1: Ja, maar dat kan nog veranderen. Ja, je weet het niet. Dus het is nog niet zeker wie er gaat winnen.
0: Dus?
1: Je moet gaan stemmen als je dat nog niet gedaan hebt. En dat doe je dus in de NPO Luister-app.
0: Op?
1: Op bijvoorbeeld in de blote kont van Mooi Wat.

0: strijd.
1: Tinia zei het al, inderdaad, NPO Luister, daar moet je zijn. Daar kun je stemmen op een van deze twee liedjes. Kun je sowieso berichtjes achterlaten, vinden we leuk. Er komt ook van alles binnen. Vind je het goed als ik nog even een klein appje ertussendoor doe?
2: Ja hoor.
1: Moet ik eventjes hier inloggen, want ik was even uitgelogd. Was even uitgecheckt tijdens de uitzending. Helemaal raar. Tijdens de uitzending was ik even uitgecheckt. Rick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Marcel en Tinia natuurlijk ook. Ja, de tweestrijd. Vandaag kiezen we, ondanks dat er twee leuke, mooie nummers zijn...
1: Ja?
3: Toch voor Team Tinia.
1: Wat nou?
3: In de blote kont.
1: Rick.
3: Zeker met het mooie weer. Ja. Zou dat helemaal niet zo'n gek idee zijn.
1: Nee.
3: Hey, fijne uitzending. Groetjes. Doei.
1: Hoi, hoi. Nou ja, dat zo zien we weer. Wordt lekker gestemd. Zit heel dicht. We zitten close bij elkaar. Dicht bij elkaar. Deze week is het de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Vandaar dat we ook twee liedjes uit de Top 1000 hebben gepakt. Dat gaan we de hele week doen. We zijn ook stemlijstjes aan het verzamelen. Zoveel als mogelijk. Want ja, ook daarin geldt hoe meer lijstjes we binnenkrijgen... hoe mooier die Top 1000 wordt die we straks gaan uitzenden in oktober. Vanaf 11 oktober, dat is op een zondag, dan openen we de lijst. Dan hoor je hem 6 dagen lang hier op Sterren NL. Ja, en deze stemweek hebben we ook bijzondere gastpresentatoren, kunnen we wel zeggen. Want we krijgen bekende namen krijgen over de vloer.
2: Ja, want Corné Klein die is even lekker op vakantie. En ja, er was vervanging nodig voor hem.
1: Ja, dat sowieso.
2: En ja, we hebben goed vervanging voor gezorgd.
1: Ja, ja, ja. Bekende namen inderdaad. We krijgen hier onder andere deze week... we hebben een lijstje.
2: Ik heb zeker een lijstje.
1: Per dag, misschien wel even leuk om te weten.
2: Nou, we beginnen vandaag met Marco Schuitmaker.
1: Hè?
2: Ja, Marco Schuitmaker die zit vandaag tussen 1 en 4. Is hier. Zit hij achter de knoppen? Hier is hij te horen.
1: Nou, dus zou Marco achter de knoppen gaan zitten? Ik denk het niet.
2: Nou, weet ik niet.
1: Het
2: klinkt lekker. Achter de microfoon?
1: Nee.
2: Achter de wat? Oh, achter de spuit.
1: Ja, goed zo. Je leert het al, dat is mooi. Achter de spuit. Wie hebben we morgen?
2: Dan hebben we morgen Monique Smit.
1: Achter de spuit.
2: Achter de spuit.
1: Achter de spuit.
2: Ja. Woensdag Samuel Welten.
1: Ja, nou,
2: een grote droom van hem.
1: Ja, die kan babbelen hoor.
2: Ja, hij was hier toen de gast vorig jaar. En toen zei hij al van, ik zou toch zo graag hier een keer uitzending willen maken.
1: Ja.
2: Nou, die dag is woensdag voor hem aangebroken.
1: Ja.
2: En donderdag sluiten we af met Sven Versteeg.
1: Nou, Sven weet ik van, die heeft ook ambities wel.
2: Ja.
1: Die kan dat ook. En ik denk dat Sven ook nog wel gaat vragen van, mag ik even achter, niet alleen achter de spuit, maar ook achter het uitzendbureau. Dat denk ik wel dat hij dat gaat vragen.
2: Ja, helemaal leuk. Dus dat ga je allemaal meemaken deze week. Nogmaals, tussen 1 en 4 zijn ze allemaal te horen.
1: Ja.
2: En ja, ik zou zeggen, zet het lekker aan. En zet de radio nog wat harder, zou ik zeggen. Want ja, het is best bijzonder.
1: Ja, dat is het zeker, ja. Nee, ze moeten alles doen natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Kijk, we hebben hier ook dingen zoals uuropeners. Dat hoor je ons dan even in babbelen. En dan zeggen van, nou, zo meteen gaan we dit draaien. Het is allemaal timing, hè? Het is nog een ambacht ook.
2: En het verkeer, het weer,
1: oh,
2: weet ik
1: dat
2: ze allemaal moeten doen.
1: Dat moeten ze ook nog doen, inderdaad. Ja, stel je voor.
2: Alles doen.
1: Oké, nou dat vandaag dus tussen 1 en 4 met Marco Schuitmaker. 7:15 inmiddels. En dit is Lagere Schoolwerk, 1, 2, 3.

0: sporten en kiezen of delen.
1: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Nou, hier is het inderdaad kiezen tussen twee liedjes. Wordt al gezegd door Jacco Verschoor, of Jacco, die zegt... Natuurlijk mooi Wark, komt veel te weinig op het mooie Sterren NL. Ja, oké. Nou ja, die stem ze ook vooral de top 1000 in, zou ik zeggen. Want ik vind In de Blote Kont moet sowieso weer dit jaar in de lijst. Dus hebben ze nog wel een paar mooie liedjes. Bijvoorbeeld Warkende Helden zou ook mooi zijn.
2: Ja, mooi. Nou ja, In de Blote Kont stond vorig jaar op 132. Nou, die kan best wel wat hoger in de lijst.
0: Nog hoger?
2: Ja hoor.
0: Oh, maar...
2: Nou ja, dat betekent dat er nog meer op gestemd moet worden. Dan krijg je dat voor elkaar.
0: Dan is het inderdaad waar. Jij hebt een mooi Wark. Hey. We zingen, we springen. En de Blote Kont. In de Blote Kont. En ik heb deze van Wimmy Bauma. Die stond iets hoger. Volgens mij op 35, wat ik zei net.

bijdraagt. Op nummer 35 inderdaad, vorig jaar in de top 1000. Maar waar komt hij dit jaar? Dat ligt ook in jouw handen. Maar eerst even die strijd afwikkelen, want over 4 minuten sluit de stemming. Je kan nog heel snel eventjes stemmen. We zitten ook erg dicht bij elkaar. Dus wie of wie maakt ons los? Doe je best. NPO, luister. Gaan we zo meteen dus of Mooi Vark even de eter insjouwen, of Wimmy Bauma met De Ring Die Jij Draagt.

0: Het is tijd voor de uitslag van onze strijd. Welke is het geworden eigenlijk, beste tieners?
1: Met 55...
0: Dus, ja, dat schiet je emotioneel dit natuurlijk.
1: Ja, dat is heel emotioneel dit.
0: Moet ik je troosten?
1: Ja, ik ben wel een beetje ontroostbaar, ja. Want met 55% van de stemmen heeft gewonnen Wimmy Bauma met De Ring Die Jij Draagt.
0: Bedankt.
1: Ja, gefeliciteerd.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen en ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Er staat meer dan 500 kilometer. Het is druk in het land. Dit zijn bijzonderheden. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg, 18 minuten. Half uurtje op de A7, Heerenveen naar Groningen voor Westpoort. 10 kilometer. De A7 Groningen-Heerenveen voor Tjallebert. Bergingswerkzaamheden. 21 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht heb je de 17 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting. De N33. Die is dicht van Veendam naar Eemshaven. En andersom ook. Tussen de N362 en Delfzijl. Dat komt door een ongeluk. Ellende allemaal, Tinus. Ellende.
4: Ellende, en dat op de maandag. Nou, goed, ja. dat is meestal geen maandagding.
3: Dat is nee, zeker niet. En ik kan me ook best voorstellen dat je denkt van
5: ik zoek de motivatie.
3: Ja.
5: Ik zoek de motivatie.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Ik zoek de motivatie. Motivatie.
3: Nou, die geven wij muzikaal.
6: De Nederlandstalige top 1000.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: Yes.
0: Marcel de Vries.
3: Die heeft er zin in. Hebben jullie

0: kerels om je heen voor 50 euro. Ja, laat het weten als ik jou vergeef van Hazes. Of het rode licht van Hazes. 1 of 2. Laat het nu even weten. Ga ik zo meteen binnen nu een 3 minuten de zender opjagen. Goed?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Wanneer denk je dat ik mijn stemlijstje rond heb?
1: Ik denk vrijdag 5 minuten voordat de stemlijst dichtgaat.
0: Nee. Nee.
1: Ah, ik denk nee. Vrijdagochtend.
0: Ik wilde het gisteren doen, maar ik heb een nieuwe telefoon gekocht dit weekend. Heeft wat moeten kosten. Mogen kosten ook vooral. Maar ik ben gisteren de hele dag een beetje aan nieuwe functies aan het uitzoeken.
1: Ja, leuk
0: beetje
1: is dat, hè?
0: Lekker op de bank hangen, een beetje muziek aan. LP'tje had ik lekker aanstaan. Prachtig. Echt zo'n zondag. En een telefoontje uitzoeken. Dus toen dacht ik nog, misschien ga ik zo meteen dat lijstje wel even doen.
1: Ja, ben je weer vergeten, zeker?
0: Nou, niet vergeten, maar dat dag was ineens om. En
1: maar goed,
0: toen dacht ik,
1: vorig jaar had je ook iedere dag een smoes. Dus ja, ik verbaas me hier eigenlijk wederom weer helemaal nergens over.
0: Nee, maar ik roep ook zelf, ja, dat is vaak, hè. Bij de schilder is de lak ook niet zo mooi als bij de klanten. Ja, ik moet er nog aan beginnen.
1: Ja, klopt. Ik weet het.
0: Maar het komt wel.
1: Dat geloof ik ook zeker.
0: Maar toch roep ik hierop, jongens, op de radio, stem.
1: Ja, wacht niet net zoals Marcel tot en met vrijdag.
0: Nee.
1: Ga het gewoon lekker doen, maar dadelijk even tijdens je schaft, even tijdens de pauze, of als je even bij de koffieautomaat
0: vanavond,
1: staat.
0: Vanavond tijdens
1: de NOS-journaal. Dus
0: ja, of even na het warm eten, dat is lekker. Even uitbuiken en dan even doen.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Ja, en daarover gesproken, als je dat dus ook doet, dan maak je dus ook kans onder andere op de Sterrenel Bluetooth speaker.
0: Uitbuiken.
1: Nou, nee, stemlijstje invullen tijdens het uitbuiken.
0: Oh, zo.
1: Want we gaan deze week iedere dag een stemlijstje draaien. En dat doen we in de hele dag.
0: Ja.
1: En als je dan in de uitzending komt, dan win jij de Sterrenel Bluetooth speaker. Dus.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Nou jongens,
1: hoort
0: doe je
1: wat,
0: best.
1: Hoort wat.
0: Zo is het ook. Nederlanders doen steeds vaker boodschappen over de grens. In de eerste helft van het jaar gaven we 9% meer uit bij buitenlandse supermarkten dan vorig jaar. Vooral Duitsland is erg populair vanwege aanbiedingen en lagere prijzen voor bepaalde producten. Opvallend genoeg zijn boodschappen daar gemiddeld niet eens veel goedkoper. Maar veel Nederlanders denken dat van wel. Dus je komt uiteindelijk bedrogen uit.
1: Ja, ik zie nu heel veel TikToks van mensen die naar de bepaalde drogisterijen in Duitsland gaan.
0: Ja, ken ze.
1: En dat wil ik ook nog steeds een keer, want het lijkt me wel leuk om daarin te gaan. Alleen, dan laten ze wel goed zien van, oké, deze kost nu in Nederland zoveel.
0: Ja.
1: En hier kost hij zoveel. En bij sommige producten was het net zo duur. Alleen was het dan in Nederland bijvoorbeeld 1+1. En daar was het dan dezelfde prijs als in Nederland.
0: Ah, ja.
1: Dus dat moet je dan alsnog wel een beetje in rekening houden. Wil je echt goedkoper uitkomen?
0: Nou, sowieso moet je een beetje in de buurt van de grens wonen. Toch? Ik bedoel, ja, je kan vanuit Dokkum gaan rijden. Maar dan ben ik eerst een uur onderweg voor bij de grens staan.
1: Zeker, ja.
0: Dat. Ernst en Bobby die staan weer in het theater. En dat zorgt voor een flinke dosis nostalgie. Tijdens een voorstelling kreeg Ernst een biertje aangereikt. Maar na 1 slok zette hij het alweer weg. Dat vond het publiek niet genoeg. Bobby wist daar wel raad mee. En dronk onder luid gejuich het hele glas in 1 keer leeg. De beelden gaan inmiddels rond op TikTok. Ja, dat zijn kinderhelden. Staan een bier weg te happen op het podium.
1: Hoppakee.
0: Lekker man.
1: Atje.
0: Ja, een atje. Ja, en over een atje gesproken. Een atje voor de sfeer. Mooi babynieuws voor de familie van René Kars. Zijn dochter Ischelle is voor het eerst moeder geworden. Samen met haar partner Ricardo heeft ze een dochter gekregen met de naam Lorraine. Een bijzonder moment voor de familie nadat René Kars afgelopen november op 59-jarige leeftijd overleed. Ischelle vertelde eerder al hoe verdrietig ze het vond dat haar vader zijn kleindochter niet meer zou meemaken. Ja, mooie naam ook, Lorraine. Waar
1: René ook in zit.
0: René in zit, zijn naam. Ja, prachtige.
1: Prachtig.
0: Ja, ja.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, gefeliciteerd mogen we zeker zeggen, ja. En hopelijk gaat alles goed met dat hele, ja, met iedereen, hè. Want je kan zeggen met moeder en dochter dan, maar dat hoort de man ook bij, hè. Wordt
1: zeker
0: vaak vergeten, hè. Dat is een strijd voor kerels, hè. Ja, je moet het allemaal maar aanhoren, hè.
1: Ja. Nou, alleen dat hoor, sorry. Ja, ik weet niet, maar
0: ik wist dat dit zou komen.
1: Goh.
0: Wat, goh?
1: Ja, nee, niks.
0: Je hebt het nog niet eens gedaan. Je weet niet eens hoe het is.
1: Nee, dat klopt, maar het is meer voor de vrouw dan voor de man, hè. Wat zwaarder. Voor de man is alleen een paar slaapuurtjes die hij wel mist. Ja, een vrouw die moet heel dat kind uitpersen, ja.
0: Baren,
1: 9 maanden lang.
0: Ja, zeker.
1: Je kan op een gegeven moment, als ik naar mijn schoonzus kijk ook, nou, die kan de schoenen niet eens meer aandoen, die kan de schoenen niet meer veten strikken.
0: Dus jij stelt het nog even uit, hoor ik.
1: Ja, ik nog wel.
0: Oké. Word ik dan wel peetoom of zo, of suikeroompje?
1: Zou je dat willen zijn?
0: Suikeroom.

0: Je zou
1: suiker
0: ook.
1: Ja, ja. Oh, dat is goed. Ja.
2: Ga je naar je werk toe, zit je in het busje. Kinderen naar school.
0: Wil wel een keer oppassen.
1: Oh ja. Nou,
0: hoor.
1: Oh, dat was alles. Ik schrijf even mee.
0: Ja. Marcel, met de ochtendshow. Ik ben heel goed met kinderen.

0: Jeffrey Hazen en Loco.
1: Top 1000 Stemweek.
0: Stemweek is in volle gang. Afgelopen vrijdag zijn we begonnen. Hebben we de stembussen opengezet. En je kan tot en met vrijdag kun je stemmen op jouw favoriete Nederlandstalige liedjes ooit. Ever. Van vroeger en van nu. En alles daartussen. En dit is wel leuk, want dit zou er ook prima in kunnen. Dat zit er ook wel in, hoor. Ik zal eens kijken hoe vaak. Ik heb hier namelijk, er wordt een liedje aangevraagd van Corrie Konings. Hoe vaak zou Corrie er vorig jaar in hebben gestaan? Ik zie 6, maar 6 keer. Oh. Oh, dat valt me toch een beetje tegen. Jou niet?
2: Nou, dat kan me inderdaad wel leren. Ja,
0: want ik zie een appje van Pierre en die zegt... Marcel, kun jij een plaatje voor ons mam draaien? Ze zit al 2 weken zonder tv in verband met kabelschade.
2: Ach.
0: Ze heeft nu alleen Ster NL, de favoriete zender. Dank je namens mijn moeder Annie. Oh ja, Corrie Konings is altijd goed.
2: Ik vind mooi. Het wel mooi dat vorig jaar in de Nederlandstalige Top 1000... ja, wel mijn favoriete plaats van Corrie Konings... wel op het hoogste plekje stond.
0: Tenminste, haar hoogste positie.
2: Ja.
0: Nou, ik heb Corrie vind ik echt een onwijs lieve vrouw. Ik vind haar echt de queen of de Nederlandstalige muziek. Maar dit is toch een partij scheidnummer is dit.
2: Nee,
0: is een
2: ik vind het geweldig. Vooral het begin.
0: Ja, maar het is zo...
2: die pamfluit echt fantastisch.
0: Het is plastic fantastic.
2: Nee, dit is...
0: een marktplaatsplaat. Het is...
2: echt niet. Dit is gewoon Corrie
0: Casio.
2: Konings.
0: Kees Casio.
2: Geweldig. Dit is Corrie Konings van de bovenste plank.
0: Ik doe even een klein stukje, hoor. Want ik ga hem niet helemaal draaien. Want ja, anders
2: het begin
0: dan,
2: is al fantastisch.
0: Het is al maandag, dus dan loop ik naar huis als ik deze helemaal draai.
2: Ja,
0: dit komt uit een Casio-keyboardje, dit.
2: Kan me niet schelen.
0: Nee, ik heb een eerlijke mening.
2: Kijk, en
0: hier...
2: nu komt er dat... Ja, top.
0: Ja, dit ook. Dit zit ook gewoon in een keyboard.
2: En dan komt
0: hij
2: zo, hè, van...
0: Ja.
2: Nee, ja, 2 seconden.
0: Dit is Corrie, dit is mooi.
2: Fantastisch.
0: Ja, prachtig.
2: Terechte plek 67 vorig jaar.
0: Ja.
2: Mag wat mij betreft ook nog wel een plekje hoger.
0: Nou, heb je ze wel in je lijstje?
2: Ik heb deze zeker in mijn lijstje gezet.
0: Corrie, bedankt. Hey, Corrie, ik zet je wel even in mijn lijstje. Ik vind bijvoorbeeld Neem Me Mee, vind ik mooi, van Corrie. Maar ja, die
2: Neem
0: zal er wel
2: mee.
0: In komen. Ja, staat er niet
2: in. Ja, die staat er niet in.
0: Nee, die staat er niet in. Maar die is ook mooi.
2: Je moedertje stond er vorig jaar in. Adios Amor natuurlijk,
0: oh, nee,
2: die
0: nee,
2: mooie
0: nee.
2: tijd.
0: Nee.
2: Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, kan niet anders.
0: Ja, dat is wel een topper,
2: En Corrie Konings natuurlijk, het liedje met Sven Versteeg. En natuurlijk, bovenste plekje voor haar, 67, mooi was die tijd.
0: Ik mis er 1 topper, wat mij betreft. Adio. Vind ik een topper van Corrie. Maar ik vind ook, krijg een heel apart gevoel van binnen. Die mag wel in de top 100.
2: Ja, die mag ook echt wel in de top 100, inderdaad. Die staat ook vorig jaar op 410. Daar kan die, lieve mensen.
0: Maar ik heb wel gedacht, moet ik dit jaar nog een campagne voeren voor iets? Nou ben ik natuurlijk wel illegaal ambassadeur van de geheime zendermuziek. De piratenmuziek. Ja, ik wil 1 iemand de lijst in helpen. En ik denk dat ik vandaag even in mijn studio een commercial ga maken hiervoor.
2: Oké, dus het wordt geen Elderixie.
0: Nee, Elderixie, nee, dat is prima, dat hebben we gehad.
2: Ja.
0: Je moet ook door, hè, op een gegeven moment.
2: Zeker.
0: En die hebben de lijst al gehaald, maar deze man heeft de lijst nog nooit gehaald. En ik weet dat de man is volgens mij 76 inmiddels.
2: Ik denk dat ik al weet waar jij heen wil.
0: Ja?
2: Dat denk ik wel.
0: Nou, kijk maar even, staat hij er wel in? Wordt gekeken nu
2: bedoel
0: even.
2: Bedoel jij dat ik nu aan het typen ben?
0: Ja, ik ga kijken. Nee, kijk, zie je wel. Ja, nee, die staat er niet in.
2: Ik vind het toch wel leuk dat ik wel dezelfde naam heb.
0: Ja,

0: enorm over dat dit er niet heeft ingestaan, joh.
1: Nou ja, heel veel lol, een bolletje bruin.
2: Nou, die vind ik fantastisch. Daar ga ik vandaag even een sportje voor maken.
0: Dit vind ik leuk.
2: Ga nog even flink campagne voeren voor Rien Salet.
0: Ja.
2: Top zijn. 4 minuten voor 8:30. Straks bespreken we het sportweekend met onze Floris Sprenger. En dit is Rutger van Barneveld. Die zal er ongetwijfeld in staan dit jaar.

0: Jeroen van Zelst en jouw liefste wens.
1: Nou, dit is ook mooi. We hadden het net over Corrie Konings. Ik heb Corrie nogmaals, ik heb het al gezegd, heb ik heel hoog zitten. Alleen dat ene liedje, daar heb ik niet zoveel mee. En Dave die zegt nog, al die enge muziek komt ook uit de keyboard. Maar meneer vindt mooi was die tijd niks.
2: Ben ik het mee eens?
1: Nou, dat is toch even andere koek, zeg maar. Want ik heb afgelopen zaterdagavond naar huis toe, vanuit Vught, I'm Live. Naar Dokkum toe heb ik deze meerdere keren weer op de boksen gehad. Daar ga ik zo goed op dit.
2: Eng, hoor.
1: Enge muziek dit.
2: Heel eng.
1: Ik heb hier een playlistje van gemaakt. Het heet Beukertjes van de Vries. Hier, hoor. Daar word je toch blij van dit.
2: Staat er dan ook achter bij de titel tussen haakjes enge muziek?
1: Ja, ik heb enge muziek bijgezet. Voor mensen die dat willen zoeken. Het is een openbaar playlistje op Spotify. Beukertjes van de Vries tussen haakjes enge muziek heb ik voor jou gedaan, Tine.
2: Fijn.
1: Dan kun je hem skippen.
2: Ja.
1: Jij hebt er niks mee. Nou ja, tijd voor het weerbericht. Jan de Weerman.
3: Hij voor

0: de zon misschien vandaag.
1: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Ginia, goedemorgen clubje. Vanochtend begint met bewolking in het westen, kan wat regen vallen. Later komt in het oosten en zuiden wel de zon er beter bij. De wind komt uit het noordwesten en die is zwak. De temperatuur vandaag 19 tot 25 graden. En hier onze spreuk...
1: Ja.
2: Worden de bladeren geel en krom?
1: Ja.
2: Kijk dan naar uw kachelom.
1: Ja, cv'tje met de kachels ontluchten. Heel goed. We gaan naar het nieuws. Het is 8:30 geweest.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets... maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket... 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn... en dat consumenten daardoor onzeker worden... en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na.
1: Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht-Sertogenbosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 19 minuten. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam 22 minuten. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Hendrikido-Ambacht 26 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de afrit Numansdorp heb je 11 minuten. En een wegafsluiting op de N33 die wel even gaat duren tot na de lunch, tot een uur of 1... Veendam naar Eemshaven. Voor Appingedam is de boel dicht. En andersom van Eemshaven naar Veendam. Voor Appingedam, daar is de boel ook gesloten. Je kan het beste de omleidingen volgen. U36 en U35. Daar zeg je U tegen.
0: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.
1: Met de drie A's. Je zit in mijn hoofd.

0: althans. En gevallen, daarvoor hadden we drie J's. Met je zit in mijn hoofd. Wat heb jij in je hoofd zitten? Heb jij een katertje van het weekend, Floris? Want jij vertelt me net allemaal dingen. Je bent helemaal losgegaan.
1: Ja, we zijn met de jongens naar Münster gegaan. Iets over de grens bij Enschede. Ja. En daar was het Oktoberfest. Daar waren we vorig jaar ook al van de partij.
0: Ja.
1: En dan kom je binnen in zo'n tent en dan ben je op slag verliefd. Ken je dat? Ja, ik wel hoor.
0: Nou ja, tien is wel.
2: Was je ook mooi in kostuum?
1: Ja, zeker. In trachtenkostuum.
0: Een trachtenkostuum?
1: Ja. Dus we hadden smiddags op de markt lekker vis gegeten. En daarna nog een paar half liters aan de voorkant. En toen kwamen die tent in. Schnitzels, liters. Dus toen was het echt één groot feest.
0: Ja?
1: Ja, toen waren we om 12 uur liepen we de tent uit. Sloeg elkaar op de schouders en zeiden: wat een avond, volgend jaar weer.
0: En wanneer was dit? Zaterdag?
1: Zaterdagavond.
0: Ja. Wauw.
1: Dus je hoort aan mijn stem er een klein kraakje op. Nee, maar dat kwam vanwege al die. Ja, je gaat gewoon vanaf 7:30 staan op de banken.
0: Ja, en dan gaat dat.
1: En dan kom je alleen maar vanaf.
0: Huppakee.
1: Of niet dan?
0: Ja, hey. Ja, we kunnen hem hier even doortrekken hoor. Ik vind dat geen probleem.
1: Ik krijg alweer dorst eigenlijk, moet ik zeggen hoor.
0: Nou, jij zei net, er waren een paar goede hits. Sierra Madre.
1: Ja, Sierra Madre. Het ziet het aan de hoogtijdsmaat natuurlijk altijd goed.
0: Oh ja.
1: Wolfgang Petri met Waanzin.
0: Oh, Waanzin, ook
1: waarom
0: goed.
1: Waarom veel meer? En aan een Stern, dat is mijn persoonlijke favoriet.
0: DJ Ötzi.
1: Ja, met Nick P. samen. Dat was echt een Duitser met peperzout. Haar, weet je. Alles is goed aan die man. En nou, daar begon de band die je speelde, die begon daarmee. Nou, en dan moet je eigenlijk voorstellen dat 5000 man allemaal op de banken staat.
0: Top.
1: Einstein! Ja, dan kun je mij wegdragen hoor.
0: Mooi.
1: Ben ik gelukkig aan dat word ik niet.
0: Gaan we jou zo straks, en na het sportblok gaan we jou wegdragen, want ik ga hem zo even dragen.
1: Oh yes, oh, echt cool.
3: Marcel in de morgen.
4: Sportweekend met Floris Springer.
0: Ja hoor, onze Floris is er. Heb je wel iets van sport meegekregen dit weekend?
1: Nou ja, de herstelwerkzaamheden waren wederom in de stabiele zijliggingen. Op zondagmiddag om 2:30 ging het weer helemaal los. Maar ik loods even door het weekend, want we hebben gevoetbald, we hebben geraced en we hebben gekoerst. Laten we even bij gewoon het voetballen beginnen. Nederland-Servië, de eerste overwinning van de bondscoach Xavi is een feit. Wij wonnen daar in Servië met 2-1. Echt lekker, ging het niet. Het was niet zo heel erg goed. Maar goed, de Duitsers hebben verloren van de Grieken. Dus wij staan nu prima daarvoor in die Nations League. Ja. Brian Brobby viel uit afgelopen week met een blessure. En dus mocht Max Meerdink van AZ aantreden. En hij begon in de basis. En dat had wel effect.
5: Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande. Daar is hij al.
0: Ja,
5: weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse.
1: Ja. Nee, Roel Guter was er even stil van.
0: Ja.
1: En dat was inderdaad een heel knap doelpunt. Met de linker voor zijn man gekomen. Lange hoek. En die jongen die bleef maar gaan. Alles wat je dit jaar vond van Nederland zelf, dat het wat rustig was, wat afwachtend. Ja, dat is met zo'n jongen als Max Meerdink weg. En hij werd daarom terecht de man van de wedstrijd. Maar als je het hem dan voorlegt, dan moet hij even naar woorden zoeken.
6: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Wat hier gebeurt. En ja, gewoon super blij.
0: Prachtig toch voor zo'n jongen?
1: Ja, helemaal bedeesd ook. Ja, en bij AZ wordt er naar hem gekeken van, ja, nu moet je presteren. Maar ja, Nederland zelf, dan heb je natuurlijk heel veel goede spelers om je heen. En dus kun je ook zelf tot wasdom komen.
0: Ja.
1: En dat gebeurde bij Max Meerdink. Dus we hebben denk ik gewoon een nieuwe spits gevonden bij Nederland zelf.
0: Waanzinnig.
1: En we hebben ook nog Brian Brobby. Nou ja, je moet te kiezen. Waarom weer gehoorst blijft in Enschede, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel, hè.
1: Ja, het is wel jammer voor hem. Hij doet ook dit jaar weer prima. Maar het is tijd voor een nieuwe generatie. Denk dat de bondscoach dat vooral vindt. Ja, en dan is Wout Weghorst een fantastische supersub.
0: Ja.
1: Maar niet meer in dit Nederlands elftal.
0: Correct. Dan gaan we door, want er was meer sport dit weekend.
1: Ja, mijn hoogtepunt en mijn favoriete sport is natuurlijk wielrennen.
0: Ja.
1: En dat parcours waren eigenlijk 12 rondjes. En dan denk je, ah, saai, 12 keer hetzelfde rondje. Nou, geen enkel rondje was dit jaar precies hetzelfde. En het is een beetje met klimmetjes, kort werk. Van der Poel zou het niet zo goed doen op dat parcours. Evenepoel uit België zou sowieso wereldkampioen worden. Nou, die hebben we niet gezien. En we hebben Van der Poel vanaf kilometer 1 in de aanval gezien. Vanaf 100 kilometer voor de finish ging hij alleen. Kreeg hij een paar mensen mee. Iedereen keek, wat gebeurt hier? Waarom juist hij op dit parcours? Maar hij haalde het net niet. Hij werd uiteindelijk derde. Prachtige medaille. Hij gaf de koers kleur, zoals het heet. En dan vraag je hem achteraf, had je een plan van tevoren?
7: Ja, dat is het mooiste wat er is, ook zonder oortjes. Ik denk dat het altijd heel mooie koersen geeft. En al een paar keer gezegd, ik ben daar wel fan van. Dan moet je echt inderdaad op instinct koersen, dat doe ik het liefste.
1: Ja, het is wel bijzonder, hè, want deze man luistert gewoon naar zijn lichaam. Wat kan ik? Ik heb niet echt een plan, werd ook gevraagd aan zijn collega's. Hadden jullie een plan? Nee, Mathieu dacht, ik voel me nu wel goed, ik ga er gewoon vandoor.
0: Ga trappen.
1: Ja, onvoorstelbaar, wat een supertalent is het.
0: Ja, waanzinnig.
1: 32 inmiddels en er zit geen sleet op, 0,0. hopelijk mogen we nog heel lang van hem genieten.
0: Ik zou net zeggen, daar gaan we nog wel eventjes van genieten, ja. Floris. Ja, en genoten hebben we ook van de autosport.
1: Ja, zeker. Want hoe zat jij erbij? Zaterdag was het,
0: ja, lastig zat ik erbij. Vrijdag zat ik er wel goed bij. Vrijdagmiddag eventjes de kwalificatie gekeken. Want het was een ander weekend natuurlijk. Zondag, gisteren hadden ze een feestdag daar, ja, in Baku. En dus zaterdag de race. Dus ik heb dat in de auto meegekregen, zeg maar. Dus ja, beeldscherm aan de zijkant gezet en lekker...
1: Precies, luisteren naar de collega's daar. Nou, het was in ieder geval behoorlijk spannend. Ook weer zo'n race waarvan je dacht, ja, wat gaat dit eigenlijk worden?
0: Ja.
1: We hebben vooral een heel onverantwoordelijke Colapinto gezien... die even een soort bowlingbal-act eruit kegelde. Ik las vanochtend nog dat mogelijk zijn plekje wel onder druk staat... voor komend weekend. Dus deze week zal duidelijk worden, start Colapinto ook. Want nou, dit ging natuurlijk nergens over.
0: Nee.
1: Maar Verstappen is er gewoon weer. Ja. Op dit circuit deed hij het prima. Samen met Hartja, die na 3 wedstrijden weer terug was... daar helemaal stond. En Verstappen hield het spannend tot op de allerlaatste meters.
3: Wordt het Russell, wordt het Verstappen. 14e, wordt 13e, wordt 2e. Wat is er mogelijk op de streep? Het wordt George Russell met een minimale voorsprong.
0: Wow.
3: Van 1/10 van een seconde.
0: Ja, wat was dat mooi. Ja. Die twee die reden echt op de limiet.
1: En Russell reed als een metronoom. Hè. Die reed ronde naar ronde. En dan toch op het laatst nog zo dicht bij elkaar. Ja. Waanzinnig.
0: Ja.
1: En die wauw die net hoorde van de Viaplay jongens... dat gaf eigenlijk alles van. Want het was echt wauw.
0: Reed te spannend. Dat had niet een paar honderd meter bijgemoeten... dan had hij hem gepakt.
1: Ja, 100%. Ja. Banden weer goed verzorgd. Dus waanzinnig. Ik heb zin in de rest van het seizoen.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel weer, Floris. Wij spreken elkaar volgende week. En deze is voor jou, hè?
1: Bedankt, hè. Ja.
0: Moet ik nu gaan sjouwen?
1: Ja?
0: Ja.
1: Gooi maar vol, hoor.

0: Daar zitten we middenin. Zometeen hebben we een stemlijstje die we op de radio gaan horen. Tenminste, een aantal liedjes uit het stemlijstje van iemand. Misschien jouw stemlijstje wel als je hem instuurt op nposterren.nl of via de NPO Luister-app. Dan kan het zo zijn dat we je terugbellen hier of in een ander programma hier op Sterren.nl. Dan maak je kans op een Bluetooth-speaker. Van Sterren.nl.
1: Ja, van Sterren.nl, inderdaad.
0: Bedankt.
1: Alsjeblieft.
0: Ik denk, er komt nog een heel verhaal.
1: Nee, ja, het is gewoon de Sterren.nl Bluetooth speaker. Het staat een mooi. Het is echt een, hoe noem je dat ook alweer? Merchandise.
0: Is het merchandise?
1: Ja.
0: Oh, maar niet te koop.
1: Nee, zeker
0: alleen
1: niet.
0: Te
1: alleen
0: winnen.
1: Hier te winnen.
0: Ja, dat is mooi. Ik kreeg nog van Bart, een luisteraar, die zegt... er staan maar 6 nummers in jouw playlist, Marcel. Ja, hallo, dat is een beginnende playlist. Je moet toch ergens bij nul beginnen?
1: Nou, ik vind het al, 6 is al te veel.
0: Hoezo?
1: Mijn enge muziek.
0: Nee, ik heb in mijn enge muzieklijst, daar staan toppers. Zal ik er nog eentje even laten horen? Want ik even kijken hoor.
1: Jo, je hebt weer een nieuwe.
0: Nou, dit is een oude is dit, maar wel een nieuwe in de lijst. Hoor even.
1: Oh, nu al eng.
0: Nee, dat is mooi, dit is prachtig. En jij moet er van houden, dit moet je dan in je auto horen. En dan moeten de speakers, de subs, moeten er bijna uit rammelen, zeg maar, uit de deur. Kijk, hoor even. Ja. Ja, kijk, die toeter doet het. Je schrikt je lam natuurlijk in de auto. Je denkt, er komt een vrachtwagen, die komt voor rechts.
1: Ja. Dit is echt enge muziek, dit.
0: Hoezo is dit enge muziek? Hier. Alsof Henk Wijngaard je gaat inhalen.
1: Nu lijkt het wel dat er echt iemand de kamer hierin gaat komen. Met een
0: Wat dan?
1: Met een wikpil. Zo klinkt het.
0: Oké. Dit lijstje is te vinden op Spotify, jongens. Dat heet Beukertjes van de Vries.
1: Echt eng.
0: Enge muziek. Maar dit is geen enge muziek, hè?
1: Nee, deze niet. Dit is gezellige muziek.
0: Oh, helemaal geen enge manier. Alhoewel, misschien als je me in het donker tegenkomt. Dat zou kunnen. Django Wagner.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Zo, dit was het NOS Journaal.
3: Donald, dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. De spits is op zijn retour, gelukkig. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Daar heb je voor Papendrecht 17 minuten. Komt door een ongeluk. Weg is gelukkig weer vrij. En de A27 Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Lunetten. Daar heb je 11 minuten. Nog een wegafsluiting die tot een uur of 1 duurt. Dat is Veendam naar Eemshaven. De N33. Voor Appingedam is die dicht. En de andere kant heb je daar ook last van. Dat zijn twee omleidingen. U35 en U36.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

0: Damien van Os en Hard to Get. Op Ster NL.
1: Top 1000 Stemweek.
0: Stemweek is begonnen afgelopen vrijdagochtend hier in de ochtendshow. En die duurt tot en met vrijdag. Kun je stemmen op de beste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Van toen, van nu en alles daartussen. En als je dat doet, dat stemmen, dan maak je kans op een mooie prijs. Dat is een Bluetooth speaker. Wie hebben wij aan de lijn, Tinus?
2: Wij hebben aan de lijn een Fem uit Didam.
0: Fem, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Je bent vandaag een dagje vrij.
3: Ja, klopt.
0: Op maandag vrij. Wat ga je op maandag uitvreten?
3: Ja, ik heb vanuit het weekend gewerkt. Oh. Dus vandaag lekker dagje vrij.
0: Ja.
3: Maar ik heb vanmiddag met de bakclub, met mijn beste vriendin, gaan we lekker wat bakken. Dus
0: met de planning voor bakclub?
2: Oh, wat leuk.
3: Ja.
0: Oh, dat is wat anders dan de eetclub.
3: Ja, toch?
0: Ja, maar ja, van bakken komt ook eten natuurlijk.
3: Ja, inderdaad. Dat gaat er wel gebeuren,
0: Ga je het uitdelen?
3: Ja, ook denk ik.
0: Wat ga je bakken?
3: Ja, dat weten we nog niet. We moeten ook even een plan maken dadelijk.
0: Oh. En wij houden ons aanbevolen voor wat lekkers.
2: Je mag altijd even wat langs komen
0: brengen,
2: hoor.
0: Ja, dan zetten we de deur open.
3: Ik kom alle liever langs.
0: Dan we melden jou even aan bij de receptie.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, dan kun je er zo doorheen. Geen probleem. Ja. Morgenochtend, oh nee, dan ben ik er niet. Donderdag, kom donderdag maar even langs.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, oké, Fem. Nou, leuk. We hebben jou aan de lijn natuurlijk voor jouw stemlijstje, want je hebt een prachtige lijst ingestuurd.
2: Dat even wat langs komen brengen, hoor.
0: Dan zetten we zetten de deur open.
3: Ik kom alle liever langs.
0: Dan we melden jou even aan bij de receptie.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, dan kun je er zo doorheen. Geen probleem. Ja. Morgenochtend, oh nee, dan ben ik er niet. Donderdag, kom donderdag maar even langs.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, oké, Fem. Nou, leuk. We hebben jou aan de lijn natuurlijk voor jouw stemlijstje. Want je hebt een prachtige lijst ingestuurd. Heeft ze alle 25 opties benut, Tinus?
2: Volgens

0: en van Jan Smit en zo. En ja, ja, die heb ik helemaal kapot gedraaid vroeger. Dus,
1: kapot gedraaid. Nou, wij ook inmiddels. Ja hoor. Hey. Ja. Oké, okay, nou, Spaanse Duif staat genoteerd. En ik heb zo meteen nog Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou. En ja, als ik haar zie van René Schuurmans, ook leuk.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat is, vooral mijn vader is heel erg fan van René Schuurmans.
1: Oh, wat dan?
0: Dus ik denk, ja, ik moet gewoon even, een soort van voor hem ook, moet ik wel even eentje van René Schuurmans erin zetten.
1: Heeft hij zelf al gestemd, denk je?
0: Als het goed is wel, ja.
1: Nou, keurig. Nou, jouw stem gaan we wel even belonen, beste fan, want jij bent de Bluetooth speaker.
0: Kijk, leuk.
1: Alsjeblieft. Kun je ons,
0: dankjewel.
1: Kun je ons lekker meenemen overal naartoe en dan kun je het lekker streamen vanuit je telefoon.
0: Ja, leuk.
1: He, hartstikke
0: gaan
1: leuk.
0: We doen.
1: Succes met bakken. En nogmaals, laat even weten hoe wat het is geworden. En kom anders even langs.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, waarom niet, Tieners? Dat kan toch wel, of niet?
2: Ja, ik weet niet of dat nog zo lekker is 2 dagen nadat je het net gebakt heeft.
1: Vaak wel.
0: Vast wel.
1: Dankjewel, Fer. Mooie dag.
0: Doei, hetzelfde. Doei.

0: fem voor je stem. Dat is mooi, fem voor je stem. Als je ook hebt gestemd, maak je kans op een Bluetooth speaker. Heb je nog niet gestemd, maak je er ook kans op. Dan moet je wel even dat lijstje invullen. En dat doe je op nposterren.nl of via de handige NPO Luister-app. Nou, ook deze week gaat onze Robin weer op pad. Sterker nog, hij is al onderweg. Robin!
1: Goedemorgen. Ja, die bus die maakt overuren, hoor.
0: Nou, hè?
1: We gaan de hele week op pad en we zijn deze ochtend alweer in Brabant. We zijn in de buurt van het mooie Os vanmorgen.
0: Os? Hé, hey, ja. Maar dat ken ik, ja.
1: Ja? Wie woont daar, denk jij?
0: Ja, ik heb hem zaterdag nog aan de microfoon gehad en toen hadden we het erover. Toen zei ik, de Bos from Os.
1: Ja, dat is zo. Jeffrey Heesen, daar gaan we nu naartoe. Ja. En dat klopt, hij was er zaterdag bij I'm Live toen wij daar radio maakten en allerlei andere dingen hebben opgenomen.
0: Ja, ja.
1: En toen zei hij dat die koffie klaar zou staan. Dus
0: koffie klaar?
1: Dat zou goed nieuws zijn.
0: Hé, hey, dat is een mooie term die jij zegt, koffie klaar staan.
1: Ja, daar had hij het over. 9:45, koffie klaar.
0: Ja, ja. En heeft hij er wat bij, denk je? Wat hebben de Brabanders bij de koffie? Toch geen worstenbroodje nog om dit vroeger?
1: Ja, een worstenbroodje, bossenbol. Weet je, ik sta overal voor open, hè. Ik ben de moeilijkste niet.
0: Ja, ja, ja. Moet even aanmoedigen, Sophie de Radio, want hij luistert vast mee.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij nu nog even naar de bakker aan het rennen is. Dat zou goed nieuws zijn.
0: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, ja, ja. Wat heb je nog meer op de planning? Want de week is nog maar net begonnen, zeg maar. En vandaag in Brabant. Wat ga je nog meer in Brabant uitspoken?
1: Ja, we doen een rondje Brabant. We waren natuurlijk zaterdag in Vught. Daar gaan we zo meteen weer naartoe, want daar ontmoeten we Sander Kwarten nog.
0: Oh.
1: En jullie hadden het eerder vanmorgen over Corrie Konings.
0: Ja.
1: De koningin van het levenslied mag je haar wel noemen. En daar gaan we ook langs begin van de middag. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg bijzonder om haar te ontmoeten en te vragen naar haar stemlijstje.
0: Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Was ik een beetje te hard voor Corrie over het liedje of wat denk jij?
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik schaar me wel bij Team Tinia. Mooi was die tijd, is gewoon een schitterende evergreen.
2: Yes!
0: Ja,
1: ik vind, je mag daar niet aankomen. Sterker nog, ik vind eigenlijk als goedmakertje moet je misschien ergens tussendoor fietsen.
0: Ben je persoonlijk niet het?
2: Nou, Robin, jij mag blijven.
1: Ja, nee, ja, dat vind ik.
0: Nou, dan zet je maar even op de box in de bus. Ik wil alles wel draaien, maar ik vind dit... Kijk.
2: Ja, dit is top.
0: Kees Casio, zeg ik. Kees Casio is dit.
1: Ja, maar dat is de charme van Mooi was die tijd.
0: Ja, maar dan wil ik... Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
2: Ja, dat is ben ik ook mooi. Niet mee eens.
0: Dan kunnen we een compromis maken. Dit is op zijn minst. Dit moeten ze in de wereld ook. Als er oorlog is, moet je altijd een compromis vinden. Weet je? Witte vlaggen hijsen en vrede op aarde.
1: Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Als compromis is dat ook helemaal goed.
0: Ach, gelukkig. Nou, dan ga ik alvast even een liedje van.
2: Maar goed. Nee,
1: maar je komt er wel makkelijk van af, moet ik zeggen.
2: Ja,
1: ik kom hier nog op terug deze week.
0: De verbinding wordt heel slecht ineens. Ja. Wat zei je, Robin? Ik hoor je niet meer.
1: Oh, ik zei, ik kom hier nog wel op terug deze week.
0: Nee, ik hoor hem echt niet meer. Hij is weg.
2: Oh, ik hoor hem nog wel. Ik hoor heel goed.
0: Dankjewel, Robin.
1: Tot zo.
0: Tot later.

0: Sven Versteeg en Likke Pep. Blikkendag stond heel hoog vorig jaar, hè? Waar stonden ze ook maar weer in de top 1000? Ik zal eventjes spieken, beste mensen.
1: Op nummer 2.
0: Ja, inderdaad. Dat was een hele spannende. Want dan ging het ook tussen, terug in de tijd, de Engelbewaarder. En dit jaar is er weer zo'n strijd gaande, als we het mogen geloven van mensen. Want als je het hoort, wat zou jij doen? Dan hoor je altijd wel Cheerio, zwoele zomernachten. Dus die zullen het ongetwijfeld heel goed doen. Of er moet nog misschien wel een zandloopster tussen komen. Of Moët dat nou? Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Of Samuel Welten zou er nog tussen kunnen komen. Nou, of misschien toch een oud liedje. Iets van Hazes of Jannes. Wie weet. We gaan ons even richten op andere liedjes. Ook Nederlandstalig. Ja, Nederlandstalig. Vandaag in de koffer 3 stuks. Luister en huiver. Dit is keuze A.
2: Liefdesliedjes.
0: Jazzpolitie. Liefdesliedjes.
2: Liefdesliedjes.
0: Je zou ze moeten horen. Keuze B is een liedje van de Toendras. En dat gaat over hetgeen waar we nu...

0: Dag, morgen. Keuze B, dan hebben we keuze C. Dat is een liedje van Guus.
1: Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee.
0: Kijk, en ik heb dit met opzet zeg maar in de koffer gedaan, tieners. Omdat onze Robin in Brabant is.
2: Mooi, mooi.
0: Want daar brandt nog licht. En daar staat de koffieautomaat aan bij Jeffrey Hazen. Want Robin is onderweg naar Jeffrey Hazen. Nou, stemmen op deze drie liedjes doe je in de NPO Luister-app. Vandaag in het westen bewolkt, soms een enkele bui. In het oosten en zuidoosten, daar geregeld zonneschijn. En daar gaat de temperatuur ook lekker omhoog. In de buien, graadje of 19. In de zon, 25 graden.
3: NPO Sterren NL.

0: van 1 tot 4 achter de microfoon als presentator van de Kort en Klein Show in de Stemweek. Marco
1: Schuitmaker.
0: Dat is hem. Wat gaat hij lekker loesoe? Wat gaat hij nu ook?

0: En omdat ik zo van je hou. Er zit ook op alle knoppen, zit jij. Behalve het mengpaneel. Gelukkig, godzijdank. Maar je sloopt hier zo'n beetje de boel. We hebben net allemaal nieuwe dingen in de studio gekregen. Camera's, een nieuw televisiescherm. Maar je hebt hem weer aan de loop, zie ik.
1: Ja, ik had... Nou, je doet niet dat ik hier heel de keten verbouwd heb.
0: Nou, dat, zo lijkt het wel...
1: Ik dacht vanochtend, ik zet even de televisie uit, want dat is een beetje afleidend voor ons allebei. En ja. Maar ja, ik heb gewoon op de uitknop gedrukt, alleen hij...
0: Hij wilde net niet meer aan.
1: Nou, maar ik heb net weer op de aanknop gedrukt, nou doet hij het weer.
0: Ja, dus, goed zo. Nou, luisteraars, u hebt er ook heel veel aan op dit moment. Het is radio, jullie zien natuurlijk niks, maar ik gebeurt hier... laat ik zo zeggen, er gebeurt veel. Ik krijg heel veel prikkels.
1: Nou,
0: prikkels.
1: Aanstellerie is dit weer.
0: Nou, het is geen prikkelarme tijd als ik bij jou ben. Wij gaan eens even naar drie liedjes in de koffer. Liefdesliedjes. Liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Lekker maandag liedje dit. Amazing maandag. En keuze B is een letterlijk maandag liedje.
2: Maandagmorgen.
0: Maandagmorgen.
2: Maandagmorgen. Dan ben ik weer gelukkig, want het weekend is voor
0: en ik heb vandaag ook Guus Meeuwis.
3: Ik loop hier alleen. In een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad.
0: En dat zijn de liedjes van vanochtend in de platenkoffer. Stemmen doe je in de NPO Luister app. En als je er toch één keer in zit en je hebt tijd over... Want daar moet je wel even voor zitten, vind ik altijd. Dan kun je gelijk het stemlijstje invullen voor de Nederlandstalige Top 1000. Want deze week is de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Dus we bepalen deze week met z'n allen... Eigenlijk jullie als luisteraars natuurlijk, want het is een luisteraarslijst. Hoe die lijst er gaat uitzien op 11 oktober. Dan beginnen we met uitzenden een week lang, 6 dagen lang... hier op SterrenNL Radio. Kun je weer meekijken, toch?
1: Dat ga ik wel vanuit dat allemaal werkt, inderdaad.
0: Television. Ja, komen we nog op terug, jongens. En dan, dan moeten we op het rode lampje denken. Krijgen we dan ook visagie?
1: Weet ik niet. Ja, je Wouter zit hier op mijn plekje, dus ik zal Wouter als wel even een doosje make-up meegeven.
0: Nou, ik heb anti-glim moet ik hebben.
1: Ja,
0: anti-glim.
1: Matte gezichtspoeder.
0: Matte gezichtspoeder.
4: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lars

0: met die 1%. Want die van mij die stonden constant leeg, die telefoon. Ja, maar echt serieus. Ik heb afgelopen zaterdag echt, dat heeft me een rip aan mijn lijf gekost. Want zijn die telefoons verschrikkelijk duur tegenwoordig.
1: Niet normaal, hè?
0: Echt, daar moet je bijna een lening voor afsluiten.
1: Nou, maar ik vind die nieuwe van het appeltje wat uit is, dat vind ik wel echt het allergekste.
0: Met dat uitklapbaar.
1: Nou ja, die inderdaad. Die is duur, dat is echt niet normaal.
0: Nee, maar
1: dan kun je gewoon bijna gewoon een bank verkopen.
0: Ja, maar dat gaat ook nergens weer over. Top 1000 stemmen. Ik vind hem zelf niet eens zo heel mooi. Maar goed, dat
1: nee, ik ook niet. Nee.
0: Oké, okay, voordat het hier een techpraatje gaat worden, we willen even wat gezelligheid natuurlijk. En we zoeken de gezelligheid op in Brabant, want daar is het in principe altijd gezellig, Robin.
2: Het is hier altijd gezellig. En zeker als je het hebt over Os en Jeffrey Hees. Want Jeffrey Hees kwam net aangereden met, jawel, lekkere croissantjes. Je bent even naar de bakkerij geweest, Jeffrey.
3: Ik ben even op en neer gereden. Ik denk, dit kan ik niet over mijn hart verkrijgen om jullie niet iets lekkers aan te bieden, toch?
2: Nee, ja, fantastisch.
3: Avond, hè? We zijn, worstenbroodjes zitten er niet tussen, helaas. Maar dat komt de volgende keer dan.
2: Heerlijk, heerlijk. Nou ja, dan komen we graag een keer terug. Maar goed, nu hebben we croissantjes. Daarnaast heb je lekker bakje koffie gezet. Wat heb jij met koffie? Want die aroma's, dat vind jij wel wat, hè?
3: Ik vind, nou ja. Ja, heel eerlijk gezegd, de koffie op kantoor is super lekker. Maar de lekkerste koffie die heb ik thuis. We hebben er ooit al eens een keer over gehad. Ik heb echt iets met ouderwetse filtermaling. Gewoon ouderwets. Filtertje erin, wat koffie erop. En laten pruttelen, zeg maar. Dat vind ik de heerlijkste koffie die er is.
2: Ja, en die geur die komt dan helemaal zo je hebt tegemoet?
3: Als ik 's morgens wakker word en mijn vrouw is al beneden, dan ga ik de trappen van, dan ruik ik die geur van koffie al. En dan begint mijn dag. Heb ik hem nog niet eens gedronken, maar mijn dag is al helemaal tof.
2: Nou, onder het genot van die geur hebben we het nu even over de Nederlandstalige Top 1000. Wat is nou een nummer uit dit jaar wat absoluut niet mag ontbreken volgens jou?
3: Zo, en dat vraag je aan mij. Ja. Want ja, er zijn sowieso heel veel nummers die niet mogen ontbreken, vind ik. Maar er is eentje die voor mij, en dat is niet omdat ik toevallig daar iets aan heb mogen betekenen. Dat is, ja, Cheerio mag niet ontbreken, denk ik.
2: Nee, want voor de luisteraar, jij hebt meegeschreven aan Cheerio. Daar heb je een groot aandeel in. Wat verwacht je dan van dat nummer? Want hoogstwaarschijnlijk zal dat nummer natuurlijk wel binnenkomen in de Nederlandstalige Top 1000. Maar wat denk jij?
3: Ik denk dat hij sowieso binnenkomt. Het zou heel gek zijn als het niet zo zou zijn. Ik hoop natuurlijk dat hij natuurlijk op 1 komt. Of ik op 1 en Thierry op 2, dat mag ook.
2: Ook goed.
3: Maar een top 10, dat lijkt me wel logisch. Maar goed, dat is natuurlijk aan de mensen. Ik bedoel, ik kan het een hit vinden en wij, maar dat is aan de mensen. Ik denk dat dit liedje genoeg bewezen heeft om een grote hit te zijn.
2: Je hebt zelf ook ongelooflijk veel muziek gemaakt. Ook dit jaar weer nieuwe platen. Welk nummer van jezelf zou je nou echt wel tof vinden? Of je denkt, oh ja, als dat gewaardeerd wordt, zou ik leuk vinden?
3: Ja, ik vind het lastig. Ik vind Bailando is voor mezelf, ja, ik denk de grootste hit die ik voor mezelf ooit heb mogen uitbrengen. Misschien kunnen we een beetje terug in de tijd gaan en denken aan mijn engel of zo. Want ik heb 2 weken geleden een show gegeven in de Kerstouwen, uitverkocht. En ik zie toch steeds de traantjes en de lachende mensen ook. Want het liedje heeft 2 kanten met mijn engel. Dus misschien is mijn engel wel een heel leuk liedje om gewoon erin te knallen. En Loco natuurlijk, hè. Ja.
2: Loco uiteraard. Marcel, ik kan me herinneren dat jij mijn engel ook prachtig vindt, of niet?
0: Ja, nou sterker nog, hier naast me zit iemand. Als ze ooit gaat trouwen, wil ze dat Jeffrey hem gaat zingen zelfs op,
1: ja,
0: haar bruiloft.
1: Ja, Jeffrey moet maar mijn bruiloft komen. Oh, maar
2: je moet zingen op de bruiloft van 10, ja.
3: Nou, dat zegt genoeg, denk ik, ja.
2: Jeffrey, deze week moeten mensen allemaal gaan stemmen. Allemaal keuzes invullen. Heb je nog een aantal tips van, joh, vergeet die oude plaat niet. Vergeet die klassieker niet. Of deze nieuwe plaat mag niet ontbreken.
3: Ja, ik ben echt een hele oude ziel wat muziek betreft. Ik hou natuurlijk van de nieuwe muziek. Ik ben zelf ook van die lichting. Dus ik vind het prachtig. Maar de oude muziek, Wim Sonneveld, Het Dorp, Zijn het je ogen van Koos Alberts. Dat soort liedjes. Benny Nijman, Waarom fluister ik je naam nog? Ja, ik hoop echt dat die liedjes ook gewoon, dat we ze tegenkomen.
2: Genoeg keuze, Marcel.
0: Ja, dat is het zeker. Ja, er is zoveel gemaakt, man. Maar hij noemt inderdaad hele goede liedjes. En vergeet niet de piratenmuziek, hè, zeg ik altijd.
2: Zo is het. De piratenhits mogen niet vergeten worden. Jij hebt gelijk.
0: Nou, lekker aan de koffie.
2: Heerlijk, gaan we doen met een croissantje erbij.
0: Heerlijk.
2: Dankjewel. Je weet

0: Martin en hou me vast. We doen er nog even eentje, Tinus, want de stemming is gesloten. Laten we die nog even doen en dan is het zometeen tijd voor de Blommeister. Want hij is er. Danny.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Je hebt de overtocht ook weer gemaakt.
1: Ja, het was druk op de weg. Daar ben ik niet meer gewend. Dat was
0: echt?
1: Ja, er stond overal file. Overal waren ze met de weg bezig. Dus
0: wegafsluitingen.
1: Wegafsluitingen, ja. Ik ben vanmorgen om 4:15 vertrokken. Ik ben net binnen.
0: Ja, ja. Ik heb de hele Noordoostpolder vannacht gezien.
1: Oh, echt? En hoe was die beleving?
0: Bij nacht is hij goed. Ja, overdag is het vlak, hoor. Overdag is het echt kaal, vlak, ja. Leeg.
1: Maar s'nachts heb je dan toch het gevoel alsof je ergens in de ruimte zweeft, hè?
0: Ja. Ik ben lemmer eraf gegaan. Ik heb alles binnendoor gezien.
1: Oh, lekker zeg.
0: Ja, prachtig.
1: En dan moet je dan weer terug zo meteen.
0: Ja, nu is het open weer. Maar kijk, s'nachts, dat is dus de pech als je een ochtendshow hebt. Ze sluiten die wegen vaak af tot 6:00 AM.
1: Zonder aankondiging vaak ook.
0: Ja, ook.
1: Dan kun je naar die website toe gaan en er staat er niks aan de hand. Maar dan rij je s'nachts terug en vervolgens rij je nog helemaal alle kanten het halve lang door.
0: Van A naar beter. Ja.
1: Nou, meestal niet naar beter.
0: Nee,
1: hoor.
0: Nee. Nou dat. Goed. Het is wel zo, Tinus. Goed, zometeen is Danny er en die neemt je mee tot 1:00. Tot Marco Schuitman.
1: Zeker.
0: Ja, die is er vandaag. Veel plezier, Danny.
1: Dankjewel.
0: Wat gaan wij doen, Tinus?
2: Wij gaan nog even één plaat draaien. Ja. En dat is Guus Meeuwis vandaag geworden. Want die heeft gewonnen met 49% van de stemmen met Brabant.
0: Ongekend. Ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. En vergeet niet te stemmen op je favorieten voor de Nederlandstalige Top 1000. NPOsterren.nl

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het verkeer bij Sterrenel met één vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel. 11 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook die is er afgesloten.
0: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Danny Blom.

bare minimum bij Sterren. Hele goeiemorgen. 10 over 10. Emily op volle toeren. Emily die is er vandaag niet. Mag de stoel lekker warm houden. Die stoel zit heerlijk vandaag, kan ik je melden. De allerbeste Nederlandstalige muziek heb ik voor je meegenomen. Ik ben Danny Blom. En zometeen dan wil ik het even met je hebben over misschien wel de belangrijkste investering uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En die investering is een fles whisky. Ja, ja. Nou, van wie deze investering is en hoe het precies zit, je hoort het zometeen bij Sterren NL naar Jannes.

Guus wel slim gedaan, hoor, dit stukje. Dit zing je zelfs met een krabbier die ik hier nog heb. Donder en de Bliksem, Jordan Guus Meeuwis bij NPO Sterren NL. Ja, dat is mooi. Guus die begon zijn carrière op een nogal bijzondere manier. Hij was een jaar of 16, toen ruilde hij een fles whisky voor een gitaar. Nou, dat bleek achteraf een prima deal, want met die fles whisky had hij hooguit één leuke avond en een brakke ochtend gehad en met die gitaar een complete carrière. Guus Meeuwis dus bij Sterren NL. En mocht je nou thuis nog ergens een fles whisky hebben staan, drink hem nou niet op. Eerst even kijken of je nog ergens een oom hebt lopen met een instrument. Want jij misschien wel de nieuwe Guus Meeuwis. Dit is Yves Beertsen bij Sterren NL.

Boys. Nou, ik moet zelf in ieder geval geen zanger worden, dat is wel duidelijk. Wel een slimme keuze trouwens van Pascal, eigenlijk van André Hazen, die het origineel maakte. Twee bruine ogen. Bruine ogen zijn namelijk de meest voorkomende oogkleur ter wereld. Hey, pik je toch even mee op deze maandagochtend. Sterren, help je aanstaan. Goedemorgen, ik ben Danny Blom. Deze stond vorig jaar op 220 in de Nederlandstalige top 1000. Suzanne.

0: de Nederlandstalige top 1000. Die gaan we uitzenden tussen 11 en 16 oktober. De 1000 mooiste, beste en allerleukste Nederlandstalige platen ooit gemaakt. En ja, wij mogen dan wel degene zijn die die lijst uitzendt. Maar jij bepaalt hoe die lijst eruit ziet. Breng deze week je stem uit. Dat doe je via www.nposterren.nl. Op de NPO Luisterapp. Dan zorg je niet alleen dat jouw favoriete platen in de lijst komen. Maar maak je ook nog eens kans op een Sterren NL Bluetooth speaker. Tijd voor een pareltje uit de bovenste 100 van de lijst van vorig jaar. Toen stond hij op 95. Bluff en Gijken. Dit is Zout en Landen.
1: Niets is

als ik dan dat beeld van Nico Haak weer voor me zie, dan is dat altijd een beetje zo'n man die dan onderweg is naar een feest die dat niet was uitgenodigd. He, zo'n strohoedje, zo'n snor, maar dan, als hij er was, was dat feest altijd één groot feest. Nico Haak bij Sterrenel samen met de Paniekzaaiers en Foxy Foxhot. En dit zijn Monique Smit en Kido van der Graaf.

0: ben Chris Power en je hoort me op SterrenNL. NPO, SterrenNL.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. De Nederlandstalige
1: Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Danny Blom.
3: Ja, ik ben het hele weekend al lekker bezig om die stemlijst in te vullen, hoor. Zometeen misschien maar even eentje van gaan draaien. Ook aan Samuel Welten en Russo hoor je zometeen. Boom, wat een klappertje is dat. Dit was Wolter Kroes, Shalalana, Jan Smit. Dit is Leef Nu Het Kan. En dat lijkt mij een wijs advies.

Zo word je maandag even lekker vrolijk, hè? Wolter Kroes bij Sterren NL en Sjalalalala. En ondanks dat Wolter zichzelf helemaal niet zo heel interessant vindt, kunnen we daar vanaf 28 oktober allemaal zelf een oordeel over gaan vellen in De Kroesjes. Hij krijgt zijn eigen reality-serie over Wolter Kroes met zijn hele familie. Die zit eraan te komen. Je hoort hem dus bij Sterren NL.

allerbeste Nederlandstalige muziek meegenomen. En zometeen, dan, ja, dit is echt handig. Dit is fijn om te weten. Zometeen hoor je hoe jij ook kunt ruiken als Frans Bauer. En ja, jongen, dat wil je. Daar is geen twijfel over mogelijk. Eerst de allerbeste klapper van dit moment. Staat nog maar 3 weken in de Sterren NL Top 25. Voor de 2e week op nummer 1. En terecht. Wat een beuk.

De grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Gooi je op de nummer 1. 1. Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL.

Snollebollekes die verkoopt rompers met volbedrukte stropdas erop. Dat is toch ook mooi. Kan je kind nog niet eens papa zeggen, maar dan ziet hij er wel uit alsof hij zo meteen een sollicitatiegesprek heeft om 12:30. De band Mooi Wark die verkocht officiële Mooi Wark condooms. Je zou het maar nodig hebben. En Frans Bauer die verkocht vroeger Frans Bauer parfum. Hoe zou dat dan ruiken, denk je? Beetje Chinees, beetje Ahoy, beetje Frans. Nou ja, we zullen wel niet achter.

0: administratie van vorig jaar door te nemen. Stond toen op 345 in de Nederlandstalige top 1000. Samantha Steenwijk en Houd toch van mij.
1: Top 1000 stemweek.
0: Het is een stemweek van de Nederlandstalige top 1000 bij Ster.nl. En heb jij je stem al uitgebracht? Dat is de grote vraag van deze week. Je doet het via www.nposterren.nl. Spring ik je zo meteen misschien wel in de uitzending. En dat zou heel mooi zijn, want dan gaan we 3 platen draaien uit die lijst van je. Maar win je ook nog eens een JBL Bluetooth speaker. Hey, kun je nog beter luisteren naar de Ster.nl Top 1000? Dat zou toch fantastisch zijn? Ik heb wel even eentje draaien die in ieder geval in mijn stemlijstje staat. Win ik dan ook een Bluetooth speaker eigenlijk? Nee, niet. Medewerkers uitgesloten van Dildo. En dat is jammer. Even eentje van Karst & Company. Dat is een project waar René Karst in zat. Nog voordat hij met zijn moeder optrad als duo Karst. En ook voordat we hem in de rest van het land allemaal leerden kennen als René Karst. Prachtige plaat. Karst & Company bij Ster.nl. Dit is Samen Zeilen.

0: binnenkort van start. Stemmen doe je via www.nposterren.nl. Date ook Linda. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is het nog morgen? Ja, nog
0: ja,
1: net.
0: Ja, het is nog net. Het mag nog net, ja. Uit het altijd mooie Ens.
1: Ens, ja.
0: Bekend van de Ensiver.
1: Zeker.
0: Ja, dat is een leuk feestje. Daar ben ik een keer geweest. Dat is super.
1: Hey, nou, ik dus nog nooit, maar...
0: Ben je daar nog nooit geweest?
1: Nee.
0: Oh, jammer, Linda. Hey, Linda, laten we het even over jouw stemlijstje hebben. Want jij hebt gestemd op de Nederlandstalige Top 1000. Ik zit even te kijken, onder andere Henk Damen. Zij valt op de DJ. Oké. Okay. Rob de Nijs, het werd zomer. Arnie Jansen staat erin. Ook Jannes. En we gaan zometeen even drie platen daarvan draaien. Waaronder Wimmy Bauma met De Ring Die Jij Draagt. Waarom Wimmy Bauma en De Ring Die Jij Draagt?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Ja. Er staan heel wat mooie nummers in de top 1000, hoor. Maar ik moest de keuze maken. Ja, en
0: 1000
1: ik vind
0: mooie nummers
1: toch wel
0: zelfs.
1: Echt wel... Ja, zeker. Maar om ze allemaal aan te tikken, dan...
0: En dan ben je lang bezig, hè? Dan hebben wij in principe de lijstje weer te maken. Dus. Want dat is de Nederlandstalige Linda-lijst. Dat zou ook weer zo gek zijn, natuurlijk.
1: Nou ja, dat dus. Ja, ik bedoel... Dus ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Echt wel vanaf begin af aan, al dat hij uit is.
0: Nou, Linda, goed
1: lekker meezingen.
0: Heb ik goed nieuws voor je. Ga lekker zitten bij die radio. Klap hem lekker hard aan. Je krijgt een Sterre NL Bluetooth speaker. Hey, dat is lekker. Die sturen we naar Ens. En we gaan je top 3 nu even draaien.
1: Dat is helemaal prima.

0: Frans Flevoland, die stemde erop. John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ook Janne stond er nog in met Gadan en Wimmy Bouma. De ring die je draagt. Zwon daarmee een SterrenNL Bluetooth speaker. Wil jij die nou ook winnen en wil je bijdragen aan de SterrenNL Nederlandstalige Top 1000? Breng je stem dan uit. Dat doe je via www.nposterren.nl. Dit is Jordy van der Boer.
1: Top 1000. Top 1000.

0: Groot Ros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

Billy Dans, joh, de grappie sappie. En ook nog Django Wagner voor je gedraaid met Bacha Bailando. Werd aangevraagd door Siebe. Die stuurde: goedemiddag, zouden jullie iets willen draaien van Django Wagner? Groetjes van Siebe. Nou, zojuist daaraan voldaan, Siebe. Dat komt helemaal goed. Goedemiddag, het is Emily op volle toeren. Op de plek van Emily vandaag, Danny Blom. Ik hoop dat je een beetje een lekkere maandag hebt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het is wel weer maandag, begin van een nieuwe werkweek. Maar het schijnt wel een heerlijke werkweek te gaan worden. In ieder geval een heerlijke week qua weer. Temperaturen verwacht tot 26 graden.

Ik ga die van Roosje naar Roosje. Jeroen van Zelst bij NPO Ster.nl. En die Jeroen jongen die is niet voor één gat te vangen. Doet vaak wel 4 optredens op een dag. Maar nou is hij slim, nou neemt hij 5 jasjes mee. Voor het geval dat er bier op een jasje komt. En dat gebeurt natuurlijk best wel snel in het feestcircuit. Dus wat dat betreft slim bekeken van Jeroen. Je bent bij Ster.nl met Joey Nicolai.

en Tinto de Verano. Tijdens de Sterrenel Top 1000 Stemweek. Stemmen doe je via www.nposterren.nl. www.nposterren.nl. Zo, hey, is voor mij ook maandag natuurlijk. Stem je op je favoriete Nederlandstalige plaat die dan in de Nederlandstalige Top 1000 voorbij moet gaan komen. Maak je ook nog eens kans op die felbegeerde Sterrenel Bluetooth speaker. Het is ook mooi, jongen, deze week allemaal verschillende gast-dj's bij Sterrenel tussen 1 en 4. Morgen bijvoorbeeld Monique Smit, Samuel Welten, die komt nog langs deze week. Ook Sven Versteeg. Het straks om 1 uur niemand minder dan Marco Schuitmaker. Wilt u nu bij Sterrenel met zomernacht in Griekenland?

en Jessica bij Sterrenl. Je hoorde Ademnood, waar je zo meteen de persoon hoort. De Nederlandse artiest die 6 liter Bacardi per week dronk. Nee, niet Bonnie Sinclair. Wie het wel is, je hoort het zo meteen bij Sterrenl. Maar René Schuur.

je binnenkort een feestje hebt en je denkt ik ga Frans-Duits boeken en je googelt dan op Frans-Duits boeken, moet je misschien even een beetje verder gaan kijken dan op dit moment. Hele slechte grap dit. Hij gaat namelijk ook zijn eigen boek schrijven. Of eigenlijk sterker nog, die heeft hij geschreven. Zijn eigen biografie. Frans-Duits, Jorde, wat is dan liefde? En daar vertelt hij de meest gekke verhalen die hij heeft meegemaakt. Waaronder onder andere dat hij vroeger ongeveer een liter of 6 Bacardi per week dronk. Oké, okay. Ja, wel lekker, laten we eerlijk zijn.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij afrit Utrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De N14 is dicht van Den Haag naar Leidschendam bij de Parktunnel. Dat komt door een pechgeval.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Marco Schuitmaker.
3: Ja, wat een bijzonder moment. Jullie horen mij tot 4 uur deze middag. En kan wel zeggen, mijn debuut op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Sterren NL, heerlijk jongens, gezellig.

Ja, een hele goede middag, Marcus Schuitmaak hier. Ja, het is de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Ja. Die je vanaf 11 oktober gaat horen hier op NPO Sterren NL. Ja, en normaal hoor je natuurlijk in deze uren Corné Klein. Maar tot 4 uur mag ik hier aanschuiven en ben ik jullie DJ. Dus ik zou het ook leuk vinden als je een appje stuurt in de NPO luisterapp. En dat mag een vraag zijn, een verzoekje. Stuur je een foto van je hond, het maakt niet uit wat. Laat wat van je horen, vinden we gezellig. Nou, ik zie dat ik de eerste vraag al klaar heb liggen. En ja, die komt van Marcel de Vries. Wie ook anders. Maar eerst heb ik nu de nieuwste van Sven Versteeg voor je. Houdini op NPO Sterren NL.

0: Ja, Afrobos, John West, Monk, Billy Dans op NPO Sterren NL met Vannacht slaap jij bij mij.
1: Ja, Top 1000 stemweek.
0: Ja, en er komen al een heleboel appjes binnen. Ik lees hier ook een hele leuke van Maaike. Wat superleuk dat je een middagje radio gaat draaien. Het zal vast leuk worden om naar je te luisteren. Je hebt in ieder geval een hele fijne stem om naar te luisteren. Nou, dankjewel, Maaike. Superleuk. En nou ja, weet je waar ik wel heel erg benieuwd naar ben? Ik krijg hier dus een vraag binnen van nu collega Marcel de Vries.
2: Marco Schuitmaker, ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: En wat fijn dat je bij Sterren NL achter de microfoon zit. Marcel hier. Ik weet, Marco, dat dit niet de eerste keer is dat jij achter de microfoon zit. Sterker nog, jij hebt ergens in een ver grijs verleden heb jij ooit op een piratenzender gepresenteerd.
0: Ja,
2: of in ieder geval de plaatjes gedraaid. Nou weet je, ik ben ook ontzettend liefhebber van die piratenhits. Mijn vraag aan jou is, wat is de beste piratenplaat ooit gemaakt?
0: Nou, ik ben benieuwd. Dat vind ik geen moeilijke vraag, Marcel. Ik ben natuurlijk een echte liefhebber. Maar dat is voor mij absoluut de Paladijns met jouw liefste wens. Nou, ik weet zeker dat jij, je luistert nu mee, dat jij deze geweldig vindt. Want we krijgen zometeen André Hazes, Het is te laat. En die hoor je naar Tino Martin met Jong en Dom. Maar dan eerst Marcel, de Paladijns met jouw liefste wens.

goedemorgen is gekomen van Mr. Muziekfeest hemzelf en mijn goede vriend Jan Smit. Ja, stond... Stond sinds 2022 op nummer 20 in de top 1000. Toen zakte hij in 2024 ineens naar 50. En vorig jaar vonden we hem op plaats 38. Ja, ik ben benieuwd op welke plaats hij dit jaar gaat eindigen. Ik gun hem natuurlijk de nummer 1. Ja, de bankzitters kwamen vorig jaar voor het eerst de lijst binnen met Roxy Dekker Huisfeestje. En dit jaar gaan ze er ongetwijfeld meer dan één keer in staan. En ook voor deze samenwerking met Samuel Welte is het niet de vraag of hij in de lijst gaat staan, maar juist waar. Stemmen doe je via de NPO Luisterapp of npo-sterren.nl.

0: Het is wel een heel gezellige outro, hè? NPO Ster NL met Rowan Hesse. Het is een kwestie van geduld, oftewel Limburg. Ja, deze hele week rijdt de Ster NL stembus rond om sterren op te halen voor de Nederlandstalige Top 1000. En die bus wordt bestuurd door onze eigen Robin. En Robin, jij bent nu bij een levende legende als het om Nederlandstalige muziek gaat, toch?
1: Ja, dat is echt niet normaal. Brabant is supergezellig, Marco. Allereerst wil ik even weten van je, hoe gaat het nu? Gaat het radiomaken een beetje goed af?
0: Ja, alsof ik nooit anders heb gedaan, Robin.
1: Volgende week kom je gewoon weer terug.
0: Tuurlijk.
1: Zeker. Gezellig. Nee, wij zitten op dit moment in Brabant. En Brabant is hartstikke gezellig. Maar zeker in deze woonkamer, want ik zit naast de koningin van het levenslied, kan ik wel zeggen. Corrie Konings, goedemiddag.
2: Ja, ook goedemiddag. Hallo Marco.
0: Hallo Corrie.
2: Ik hoor je niet, maar...
1: Ja, jullie hebben een gemeenschappelijke deler natuurlijk, Pierre Kartner. Want daar is Marco natuurlijk groot mee geworden. Maar die heeft jou ook ontdekt.
2: Pierre Kartner heeft eigenlijk aan mijn wieg gestaan. Zo mag ik het wel zeggen. En in die tijd waren we eigenlijk net ook bezig om naar een andere band te gaan. Want ja, de Rekels bestonden al. Ja, ik als Corrie ook natuurlijk. Maar ik zat in een andere band. En dan was ik gestopt. En toen ben ik bij de Rekels gaan repeteren. En ja, Pierre, via Ries Brouwers, daar ben ik toen geweest. En later is dan, om het kort te maken, is er een auditie geweest. Ik zei, ja, dan kunnen we net zo goed de Rekels erbij pakken. En hebben we daar een auditie gedaan met als Corrie en de Rekels. Dus ja, de naam, die was er eigenlijk al. En toen is Pierre eigenlijk voor ons gaan schrijven. Van wel, ik zag hun tranen meer laten, mijn stil verdriet. Ja, en toen kwam de klapper, hè. Huilen is voor jou te laat. Ja.
1: Bizar. En nu tientallen hits verder, tientallen jaren al aan de top van het Nederlandstalige lied. Met recht ook de koningin van het levenslied. Wat is nou het echte levenslied volgens jou?
2: Ja, wat is een echt levenslied? Ik denk dat de mensen zelf moeten uitmaken wanneer ze dat vinden. De een zegt het moet een smachtlap zijn. De andere zegt het is gewoon een lied uit het leven gegrepen. Nou, die zing ik ook. En ik denk dat het dat gewoon wel is. Ja, dat je een lied zingt wat ook over het leven gaat. Ja.
1: Herkenning daarin of zo?
2: Een herkenning, ja, absoluut.
1: We zijn natuurlijk onderweg voor de Nederlandstalige Top 1000. Daar staan nummers in van vroeger, nummers van nu, nummers met betekenis. Wat zijn nou nummers die volgens jou niet mogen ontbreken in die lijst?
2: Ik ben heel gek op Benny Nijman altijd geweest. En nog steeds, want ik hoor die muziek heel graag. En vooral, waarom fluister ik je naam nog? En dat was eigenlijk zo mooi. Toen Benny dat lied uitbracht. En ik weet nog goed dat we bij de NCRV waren. Ik zeg, Benny, hoe kan dat nou? Het is nog steeds geen hit. Ik zeg, dat is gewoon een keigrote hit, weet je wel. Ik zeg, je moet er even nog even tegen die plukker van je. Ik zeg, moet je even schop onder zijn kont geven. En even gewoon even nog door. Douwen, weet je wel. En daarna eigenlijk nog, mijn woorden waren niet koud. En toen scoorde hij met dat lied. Was geweldig. En zo'n lied past gewoon heel goed in de Top 1000.
1: Ja, dat soort anekdotes maak je natuurlijk allemaal mee als je zoveel in het land bent. Hoe geweldig is dat dan om zoveel samen te werken met dat soort legendes?
2: Dat was toen in die tijd hartstikke mooi. We hebben nog Vocaal Centraal gedaan samen. Een hele medley hebben we toen gehad. Ik heb zelfs met Marco Bakker heb ik een lied gezongen in een programma. Was ook heel mooi. Was ook heel mooi om te doen, een Italiaans lied. En je hebt natuurlijk met meerdere, met Koos Albers, met Frans Bauer, met John de Bever hebben we een prachtig album ook gemaakt. En zo tussendoor deed je dan ook nog met Harry Vermeegen. Knettergek dat liedje, dat was ook zo leuk. Ja, was voor in die tijd was dat een hele leuke clip ook, dat ze nu nog mee kan. Ja.
1: Dit jaar zijn er ook weer heel veel nieuwe liedjes uitgebracht. Corrie, welk nummer denk je dat de lijst sowieso gaat halen? Welke hit uit 2026?
2: Je bedoelt van mij?
1: Ja, of van een ander, gewoon in het algemeen. Er hangt iets in de lucht, gaat sowieso natuurlijk de Top 1000 binnenkomen, wat mij betreft.
2: Dat hoop ik wel, dat hoop ik wel. Maar ja, ik zie ook wel een Pussycat. Dat vind ik ook, die zangeres, die was altijd zo goed en nog, want ze treedt nog veel in Duitsland op. En dan heb je nog zoveel artiesten meer. Ben Kramer van vroeger, je hebt dan ook nog Jacques Herop. En ga maar door, allemaal van... Ga maar door. Maar en zo heb je nog zoveel artiesten die eigenlijk dan... dat ik dan jammer vind van... God, waarom staat die er niet in? Kan er nou niet allemaal opkomen, maar... ik vind het altijd mooi als je dat terug mag horen, ja.
1: Ja, genoeg keuzes in ieder geval, 1000 plekjes te vullen. Is er nou één ondergewaardeerd lied waarvan je denkt... ja, die mag echt niet ontbreken?
2: Goh, ja, welk lied mag niet ontbreken... Oh, Ja, dat is mijn telefoon die gaat.
1: Die laten we lekker overgaan. Maar je had het net over Astrid Nijg.
2: Ja, ik had het over Astrid Nijg. Ik vind dat zij zo'n geweldig liedje heeft gemaakt. En dan heb ik zoiets van, wauw. Dat moet ook in die nationale top 1000. Ja, dat is geweldig. Dat was zo'n fantastisch lied. Een anekdote om van haar te vertellen. Ik weet niet of dat oké is om dat uit te zenden. Maar goed, dan trad zij op. Zij zat in een schouwburg. En na haar was ik dan die moest zingen. En zij deed alles met gitaar. En op een gegeven moment had ze in één keer van... potverdorie, zegt ze, ik ben ongesteld. Ik had zoiets, wat is dit nou? Oh, zegt ze, mijn snaar is gebroken van mijn gitaar. Nou, ik heb helemaal dubbel gelegen. Ja, vond ik prachtig.
1: Wat goed, Marco.
2: Ik doe wat ik doe. Dat is gewoon een fantastisch nummer.
1: Ik doe wat ik doe. Daar gaan we mee afsluiten. Marco, Corrie zit vol met anekdotes. Dus ik denk dat wij hier nog een poosje lekker aan de koffie zitten.
3: Ja, heerlijk om naar te luisteren.
1: Dankjewel. Succes nog, hè.
3: Hoi, hoi.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk bij de Leidse Rijntunnel 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de afsluitdijk is nu even dicht door een ongeluk op de A7 Heerenveen richting Den Hoever. Dus van Friesland naar Noord-Holland is het dicht bij Koornwerderzand. De
1: Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Marco Schuitmaker.
4: Ja, we zijn met het tweede uur begonnen hier op NPO Sterren NL. Ja, je kan je stem uitbrengen, maar vooral ook verzoekjes, want die krijgen we heel veel binnen via de NPO Luister app. Ja, en zometeen Frans Bauer met Mijn Hart Gaat Zo Tekeer.
1: NPO
4: Sterren NL. Nu Monique Smit.

Ja, Frans Bauer. Ja, normaal gezien hoor je nu de vertrouwde klanken van de stembanden van Corné Klein, maar deze week niet. Vandaag zit ik hier, Marco Schuitmaker, goedemiddag. En ik heb het heerlijk naar mijn zin hier. Maar weet je wat ik eigenlijk wel wil weten? Hoe is het nou met jou? Laat het weten via de NPO Luister-app. Daar kun je een appje sturen, een verzoekje of wat dan ook. Ik zag ook al een spraakbericht hier binnenkomen. Die gaan we zo meteen nog even afspelen. Pascal Redeker hoor je zo, maar eerst Yves Berendsen die dit prachtige nummer zong bij Beste Zangers. Je hoort hem met verlangen op NPO Sterren NL.

0: één ding weet ik zeker. Deze ga je niet horen in de Nederlandstalige Top 1000. Shocking Blue op Sterren NL, Venus. Vragen, verzoekjes, alles is welkom in de NPO Luister-app. Maar ik heb nu eerst een vraag van Sterren NL-collega Emily Sleven.
1: Hey Marco, Emily hier. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jij speciale rituelen hebt voordat jij het podium opgaat. Verder ben ik helemaal niet nieuwsgierig, hoor.
0: Nee, nieuwsgierig ben je niet, Emily. Nou, ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Eigenlijk alleen als ik een klein beetje last van mijn stem heb, dan wil ik nog wel eens aan zo'n bubbelslang zitten. Maar voor de rest is het gewoon het podium op en gaan en genieten. Dus ja, dat eigenlijk. Verder krijgen we natuurlijk ook heel veel berichten binnen in de NPO Luister-app. Daan, goedemiddag.
2: Oh, Marco Schuitenmaker op de radio. De vakman, hè? Kan ook alles even goed. Zingen, radio maken.
0: Leuk, Daan. Leuk berichtje. En ik heb hier nog eentje van Henk en zijn zoontje Sen.
3: Hey, Marco. Hier spreekt Henk Schoof. Vanuit het mooie Buren, Gelderland. Hey, ik zit hier in de auto met kleine Sen, mijn zoon van 1.
0: Ja.
3: En wij vinden het toch wel enorm leuk dat jij op de radio bent. Hey, zou jij toevallig iets van Jannes willen draaien? Monika vinden we altijd wel leuk. Hey, succes vandaag en de groetjes.
0: Nou Henk en Sen, deze speciaal voor jullie Jannes.

0: 1988 in de Nederlandstalige Top 1000 met Adje voor de Sfeer. René Kast, een goede vriend met prachtige muziek die we natuurlijk nooit mogen vergeten. Maar dit jaar kan ik je verzekeren dat hij gaat stijgen, want deze hoort toch op je stemlijst. En stemmen, dat doe je via de website NPO-ster.nl of de NPO-luisterapp. En trouwens, ik krijg nog een berichtje binnen van Aaron.
1: Yo Marco, Aaron aan deze kant. En kerel, doet het goed jongen, je bent goed bezig. Een beetje tenten verbouwen, radio maken, niks show te gek. En joh, draai maar even een plaatje van Wimmy. Lekker man. En succes vanmiddag.
0: Nou, zullen we die ring
1: doen. Spreken we elkaar gauw weer. En de groeten. Dag hoor. Hoi.

0: Ja, dit is Frizzle Sizzle met Alles Heeft Een Ritme. Ja, en weet je, als je je stemlijst instuurt, maak je automatisch kans op de Bluetooth speaker. En ja, we hebben een beller aan de telefoon. Stijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het met je?
1: Ja, prima. Met jou?
0: Ja, hartstikke goed. Voor mij de eerste keer op de radio en ik vind het leuk om jou te bellen vandaag.
1: Ja, ik vind het ook leuk.
0: Hey, wij hebben hier een stemlijstje van jou binnengekregen en ik zie een heleboel mooie liedjes staan. Maar kan jij misschien vertellen wat jij in je top 3 hebt?
1: Oeh, heel veel van Hazes zie ik staan.
0: Ja, inderdaad, een stuk of 4. En ik zie hier staan Rob de Nijs met Zondag.
1: Ja.
0: Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht. Ja, heerlijke plaat, hè?
1: Ja.
0: En de Marlits met Alibaba. Dat is wel een mooi gevarieerd lijstje.
1: Ja, ik heb van alles erin gezet.
0: Ja, nu is het zo dat als je je stemlijstje invult, dat je dus kans maakt op een prijs. En volgens mij hebben we nu een heel mooi soundje. Ja, Stijn, jij hebt de SterNL Bluetooth speaker gewonnen.
1: Kijk, hartstikke leuk.
0: Deze komt jouw kant op en we gaan natuurlijk even 3 liedjes van jouw stemlijstje draaien. We beginnen met Rob de Nijs met Zondag.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Stijn, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Hoi.

Arthur van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Wat een mooie plaat. En ja, dat was de nummer 2 op het lijstje. Maar de derde van jou, Stijn. Ja. Ja, dat is een hele mooie kameel. Maar ik heb een andere. Marnet met Alibaba.

Zometeen een man die steeds vaker in de Nederlandstalige top 1000 komt. Henk Wijngaard. En in 2022 stond hij er maar liefst 11 keer in. En toen 2 jaar 13 keer. En vorig jaar maar liefst 16 keer. Zouden dat er nu meer worden? Trommel nu je Henk Wijngaard fanclub op om te stemmen. Henk de Tank hoor je zo met zijn 120 varkens. Maar eerst Jobke van Dobbenburg en Roeland Beelen met Lotje.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgt op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Door de controles aan de grens 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. A2 Utrecht-Den Bosch 5 minuten vertraging bij Bavel. En vanwege spoedreparaties de N36 dicht vanuit Almelo naar Ommen bij Aadorp. Een kwartiertje vertraging daar.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Marco Schuitmaker.
4: Ja, en de tijd gaat mega snel, joh. Want we zijn het 3e uur inmiddels begonnen. Er komen nog steeds superveel berichten binnen. En ja, weet je wat ook heel belangrijk is? Gewoon lekker stemmen op de Nederlandstalige Top 1000 hier op Sterren NL.

0: Ja, je bent gewaarschuwd. Mocht je erheen willen, de vloek van Barcelona, Jari Hellegers, hoorde je op NPO Sterren NL.
1: Top 1000, top 1000 Stemweek.
0: Ja, derde uur van de Kort en Klein Show. Niet met Corné, maar wel met mij, Marco Schuitmaker. Goedemiddag. Ja, speciaal voor de Stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Stemmen, dat doe je via de NPO Luisterapp of via www.nposterren.nl. Ja, ik moest even goed kijken. En let op dat je je stem wel bevestigt als je het via je e-mail doet. Heb je nou nog niet gestemd of heb je geen inspiratie? Dan weet ik er natuurlijk nog wel een paar. Bluff bijvoorbeeld met Liefs uit Londen of Samantha Steenwijk met één blik is genoeg. Maar weet je wat het is? Misschien is dit ook wel wat voor je. Van een artiest die ook radio kan maken. Al zeg ik het zelf. Loesoe op NPO Sterren NL.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Tja, Marco, jij weet ze wel te draaien, jongen. Lekker bezig, lekker bezig. Ik denk dat jij een roeping hebt geweest, man. Hey, goed om te horen op de radio. Succes!
1: Nou, wat een leuk bericht, zeg. Ja, nou, ik zit hier wel op mijn plek. Heerlijk plaatjes draaien voor jullie allemaal. En ja, superleuk om te doen. Ik heb hier even zien verse vraag liggen van Jan Paparazzi. Vraag
2: hey, Marco Hitmaker, Janneman hier, Jan Paparazzi. Hey, ik heb een vraag aan jou. Jij bent natuurlijk een geweldige, succesvolle zanger. En ik ben een radioman in hart en nieren. En jij een echte rasartiest. Maar stel je nou eens voor, Marco, dat jij dat niet was. Het was allemaal net even anders gelopen. Welk beroep had je dan vandaag uitgeoefend?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag, Jan. Nou ja, ik zou natuurlijk niets anders willen doen als zingen en bezig zijn met de muziek. Maar ik heb een studie gedaan in accountancy. Dus ik denk dat ik dan op kantoor had gezeten en lekker elke dag in de cijfertjes aan het werk was geweest. Dus ja, heel iets anders eigenlijk, hè? Nou goed. Mooie vraag, Jan. Als jij nou nog ook iets wil weten, dan kan je mij altijd nog een berichtje sturen via de NPO Luisterapp. Ik zie een heleboel binnenkomen de hele tijd. En ik krijg hier nog een leuk berichtje binnen van Mike. Hey Marco, van zingen bij de grote De Bruinfeest naar radio DJ-succes. Hey, hartstikke leuk, man. En ik heb ook nog een verzoekje, zie ik, van jou. Rapido van Robert van Hemert en de Bankzitters. Zet hem.

0: NPO SterrenL met Donnie, Zwerverstegen en Lassa, Kroegentocht. Ja, en Donnie die heeft in al die jaren 30 keer in de Nederlandstalige Top 1000 gestaan. Dat is toch fantastisch. En een dame die je zometeen hoort, Roxy Dekker, in totaal 5 keer. Maar dat gaat ze dit jaar misschien wel verdubbelen. Zoveel hits heeft ze inmiddels. Je hoort haar zo met Bare Minimum. Maar eerst een man die 31 keer in de Top 1000 stond. Misschien dit jaar wel vaker. Zet hem op je standlijstje. John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht op NPO SterrenNL.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

NPO Sterrenl met Roxy Dekker, Bare Minimum. Hebben we jouw stem al mogen ontvangen? Zo niet. Heb je nog de rest van de week om je stemlijst in te sturen via de website nposterren.nl en via de NPO Luister-app. Ik zie ook allerlei appjes binnenkomen. Joël Hogeweg zegt: Marco, wie is jouw favoriete zanger? Dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, weet je, ik ben wel heel erg gecharmeerd van Robbie Williams. Dat vind ik echt te gek. En Miranda die stuurt dat ze lekker aan het sporten is. Nou, Miranda, ik zou zeggen, sport ze en luister lekker mee. En Ryan Hagens ook. Goedemiddag, Marco. Ik heb een verzoekje voor Barry Mason. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Erik Hagens en Mike van Elsen met 4 zomers lang.

van Gerard Joling, creditcard van staal. Ja, en voordat ik ga en Jan Paparazzi het weer overneemt van mij, heb ik nog mijn eigen tip voor de top 1000. Corrie Konings had het er net al over, dit prachtige liedje van Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog?

was hem alweer. Ik heb ontzettend genoten hier op NPO StarNL tijdens de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. En ik ben ontzettend trots dat ik de afgelopen 3 jaar 2 keer op nummer 1 mocht staan dankzij jullie stemmen. En daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. Ik heb deze middag heel veel berichten binnengekregen en ook de vraag om dat ene liedje dan nog 1 keer te draaien. Nou, laten we dat maar doen dan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 300 kilometer file in het land. De spits is begonnen. De meeste files in Zuid-Holland rond Utrecht en bij Nijmegen is het ook wat drukker. A15 Gorkum-Rotterdam bij Alblasserdam. 18 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum. 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Alblasserdam. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Wolvenga 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Ook een aanrijding op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg kom je daar in 8 kilometer file met een uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En de linkerrijstrook van de A325 is ook dicht vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Huissen. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Jan Paparazzi.
4: Haha, dat is eventjes mooi vandaag op

24. Maandagmiddag in de Stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Ja, we raden er niet over uitgepraat natuurlijk, hè. Reportages uit het hele land, artiesten over de vloer, iedere middag tussen 1 en 4. Supergezellig hier bij Sterrenl Radio. En ja, het mooie is, als je gaat stemmen, als je je formulier invult, dan ga ik na 5 uur, tussen 5 en half 6, ga ik 3 platen draaien uit jouw lijstje. Als je het nu in gaat vullen, via www.npoosterren.nl, een aantal van je favoriete Nederlandstalige platen, minimaal 5, maximaal 20. Dan alles wat er nu binnenkomt, tussen nu en pak een beetje 5 uur. Dan ga ik om 10 over 5, van 10 over 5 tot pak een beetje iets voor half 6. 10 voor half 6 zo'n beetje. Haal ik 3 platen uit je lijstje en dan ga ik die 3 platen draaien. Dan word je ook nog op de radio genoemd. Wat denk je daarvan? Dus stemmen maar. www.npoosterren.nl. www.npoosterren.nl. Of als je het liever via de app doet, in de app.

167. Alle woorden die zij ben ik al vergeten. Dat is geen codewoord of zo, hoor. Dat is de notering vorig jaar in de Nederlandstalige top 1000 van Sterren en Radio voor deze plaats. Bailando, Bailando van de Bos van Mos, Jeffrey Hezen. En daarvoor de nieuwe van Kafke, andere woord. Nou, die zal het toch niet halen in de top 1000, denk ik. En een klassiekertje van Wolter Kroes, Wolly Wolly Wolly. En alles wat ik wil in een rondje van 3 op maandagmiddag. Dus stemmen maar, de hele week stemmen. En vanaf 11 oktober aanstaande hoor je ze allemaal. 1000 Nederlandstalige toppers achter elkaar. Een week lang van zondag 11 oktober aanstaande zijn er in je agenda. Zorg dat je er geen seconde van mist. Van ochtends 6 tot 's avonds 7. De Nederlandstalige top 1000 editie 2026. En deze plaat staat daar zeker in. Hij staat er namelijk al jaren in. Een pareltje van Henk Westbroek.

Dit jaar in de Nederlandstalige Top 1000. Deze prachtige plaat van Westy Klein uit Leiderdorp. Ik wil nooit meer zonder jou. 4:15 geweest op maandagmiddag bij Janneman in de Jan Paparazzi Show. Klimaatneutrale kletsjes met de heer J. Paparazzi. Janneman voor vrienden. En de dijk die stond afgelopen jaar 10 maal in de Nederlandstalige Top 1000. Maar niet met deze plaat. En ik hoop dat deze plaat er toch dit jaar wel in komt. Een fantastische plaat namelijk van de dijk. Dit is Kijk om je heen.

0: aan Willy Dans. Uit onze top 25, 7 staan ze uit mijn hoofd met Ik hoor niks geks. En daarvoor De Dijken, Kijk om je heen. En dit stond afgelopen jaar in de top 1000 op nummer 354. En die moet dit jaar hoger. Jeroen van der Boom.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de Nederlandse wegen zo op maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Utrecht en bij Nijmegen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn 18 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam door 5 kilometer file bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Rotterdam-Breda, 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging daardoor. En een half uur tijdsverlies op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Want er staat 14 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Jan Paparazzi.
4: Haha,

Het lijstje van 10 platen die je doorgegeven hebt. En ik ga ze alle drie achter elkaar draaien. Ton de Bok uit Apeldoorn. Jij hebt gestemd via onze website www.npo-sterren.nl. En deze plaat van André Hazes staat bij jou op nummer 3... in je favoriete lijstje met Nederlandstalige platen. Het is koud.

0: horen Stef Eckel.
1: Top 1000, top 1000 Stef.
0: En zijn hit heette Dan ben ik weer thuis. En de nummer 1 bij Ton, dat is een plaat die vorig jaar ook in de lijst stond. De plaat van Frans Bauer. Die staat al jaren namelijk in de Nederlandstalige top 1000. En dat is eigenlijk zijn doorbraak destijds in Nederland. Frans Bauer. Hij stond

muziek op Ster NL Radio. Jeffrey Leunenberg, een nieuwe plaat en een plaat uit de top 25. Even na het oude geweld, zeg maar, uit de keuzelijst van Ton de Bok uit Apeldoorn. André Hazes, Stef Eckel en

Al vliegt die tijd was snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

Samuel Welte met Russo. Boom, en daarvoor hadden we Jannes kans hebben voor de top 1000 uiteraard. En met die plaat, de hele wereld mag het weten. Stemmen maar voor de lijst www.npo-sterren.nl. En stemmen is gratis, hè? Een beetje. Kwart voor zes geweest op maandagmiddag in de Jan Paparazzi Show. Tijd voor de dagelijkse plaat van Benny Nijman. En Monica kwam met deze suggestie. Het werd een hit voor Rob de Nijs, maar het nummer werd geschreven door Benny.

Want ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op zijn duur een sleur. En wijst hij er aan de deur, dan sta jij alleen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is wat drukker dan gebruikelijk, al zijn we denk ik al wel over het hoogtepunt heen. Het aantal files begint langzaam af te nemen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Utrecht. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort nu een kapotte vrachtauto bij Hilversum Noord. Die blokkeert de rechterrijstrook. 12 kilometer file daar vanaf Muiden, een half uur vertraging. A15 Gorinchem-Rotterdam, half uur vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. 23 kilometer file daar nog wel. Vanaf knooppunt Gorinchem rijdt het langzaam. En die file sluit aan op de file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 18 kilometer. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein moet je rekening houden met een half uur vertraging. De rechterrijstrook van A22 is dicht vanuit Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost na een ongeluk. 3 kilometer file en een half uur vertraging daardoor. En daardoor weer file op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen. Voor de aansluiting met A22. 3 kilometer met een uur vertraging.
0: Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

Ik heb er een paar staan thuis, de heester inderdaad. En alles wordt beter. En daarvoor, ik ga niet van roosje naar roosje, Jeroen van Zelst. En dit spannende plaatje, zo tegen 6:30. Ik zit te loeren uit mijn linkeroog.

0: Maandagavond bij Roxy Dekker hoor ik zojuist. De Satisfier. En daarvoor hadden we Engelbewaarder van Marco. Marcootje Hitmaker uiteraard. Van een paar jaar geleden. En dan gaan we op deze maandagavond gaan we eventjes gezellig half zeven, half zachte. Met het duo, nou eigenlijk het trio Fancy. Dat moet ik even uitleggen. Komt uit mijn eigen collectie deze plaat. Heb ik altijd een hele mooie plaat gevonden. Ze maakten hem 40 jaar geleden in 1986. De B-kant van de plaat Sterren in de Nacht. Zegt niemand meer wat. Maar ja, ik ben een liefhebber en een kenner. En een verzamelaar. En het zijn allemaal drie eigenschappen die mij kenmerken eigenlijk als het gaat over de Nederlandstalige muziek. En ik ben fan van deze groep en ik vind dit nummer wat ik zo ga draaien echt fantastisch. Wat jij mij steeds hebt beloofd, zo heet de plaat. Beetje moeilijke titel misschien, wat jij mij steeds hebt beloofd, taalkundig, maar het is wat het is. Fancy heb ik het over dan, de trio Fancy. Dat bestond uit drie mensen dus, je raadt het al. Rob en Thea Kinning zaten daarin uit Nijmegen. En later zat er nog iemand bij, wiens naam mij even ontschoten is. En die naam kwam ik ook niet tegen op internet. Dus nou, dat moeten we er maar mee doen met die informatie. Ze maakten een stuk of zes singeltjes, ook nog een keer met z'n tweetjes. Adieu Hawaii onder andere en Moeder bedankt. Nou, dan weet je wel in welke hoek je het moet zoeken. De Smartlappenhoek inderdaad. En dat is ook deze plaat. Hele mooie plaat van 40 jaar geleden. Werd nooit een hit merkwaardigerwijs, maar ik vind het echt een heerlijk slepertje voor de maandagavond. De montere maandagavond bij Sterren NL Radio. Het trio Fancy van 40 jaar geleden. En wat jij mij steeds hebt beloofd. Dat is de B-kant dus, voor de mensen die het willen weten, van de single Sterren in de Nacht. En die ga ik als volgt draaien vanwege de historische waarde in de dagelijkse radiorubriek.
1: Half zeven, half zacht.

Zeg me, wil jij vannacht bij mij zijn? Ja, dat zou mooi zijn, maar dat zit er niet in vandaag. Want het is tegen zevenen en dat betekent tijd om Bietenbrug op te gaan voor de maandagavond. Biezen pakken, digitaal uitchecken. Ik ga mijn spreekwoord...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: leven is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

Ik had alles al gepland, huisje, boompje, beestje. Jij en ik, het was perfect, we konden alles delen. Die ene blik was al genoeg, smorf.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nederlandstalige top 1000.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
2: De nummer 1.
0: Stalige

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.